Bye.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Watching. 9 seconds. 9 seconds.

Yeah.

0: Kunnen we weer gaan ASMR'en.
1: Oh, hallo allemaal, we zijn begonnen. Welkom bij 3 voor 12 Radio Rotterdam. Ja, we zijn weer even terug van weg geweest. Het is lang geleden.
2: Nou, inderdaad.
1: En we hebben een derde redactielid erbij vandaag.
0: Drumroll.
1: Hallo. Oh, jouw microfoon klinkt ook echt het beste hier.
0: Ja, super. Klinkt die goed?
1: Ja.
0: Dan ga ik heel veel praten.
1: Yes. Ja, nou, we hebben een beetje een, niet per se hele volle uitzending, maar we hebben wel een hele leuke band zometeen in de studio. Namelijk Sox Sport Sox. Ja, daar gaan we nog wel een paar keer over vallen. Dus ik ben ook heel benieuwd waar dat vandaan komt.
2: Ik wacht vooral tot het zelf uitspreken.
1: Ja, ik heb daar zo zin in. Ik wil weten hoe ik het uit moet spreken. Ja. De Sox Sport Sox.
0: 10 keer snel achter elkaar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nou, en Jits is hier, dus dan gaan we het even hebben over de redactie vandaag. Jullie hebben ons lang niet gehoord, dus fijn dat we er weer zijn.
2: Wie zijn jullie ook alweer? Moeten we ons nog voorstellen?
1: Ja, doe maar even, Mick. Wie ben jij?
2: Zeg het maar. Ik ben dus Mick, een van de hoofdredacteuren van 3 voor 12 Rotterdam. Ik ben 35, ik woon in Rotterdam en ik hou van muziek.
1: Ja. Echt?
2: Ja.
1: Hou je van muziek?
2: Ze zeggen het.
1: Wat goed.
2: Ja, dat scheelt wel in dit gehele gebeuren.
1: Dat is top, ja.
2: Dat zou ik me doodvelen.
1: Mm-hmm.
2: En jij?
1: En ik? Ik ben Carlijn. Ik zit nu een paar maanden bij 3 voor 12 Rotterdam. En ik doe vooral de radio. Maar ik heb laatst ook een artikel gemaakt. Of nou ja, ik doe hier en daar een artikel maken en een interview. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dat is ook eigenlijk de eerste reden waarom ik erbij kwam bij de redactie. Omdat ik schrijven leuk vond. En toen was het, oh ja, radio gaan we ook doen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik. Dus dat is waarom ik hier ben. Ik hou ook van muziek. Ik woon ook in Rotterdam. En het is altijd wel grappig, want in principe ben ik heel erg van de oude muziek. Dus echt jaren 80, 70. En nu bij deze redactie gaat het eigenlijk alleen maar om nieuwe muziek uit de stad. Dus dat vind ik altijd wel een grappig contrast. En daarmee push ik mezelf ook een beetje om te groeien en te leren. En ook ja, over de stad meer te weten te komen.
0: Met ineens met je tijd meegaan.
1: Ja, dan moet je ineens met je tijd meegaan. Ik kan niet meer terug in die tijdmachine. Dat gaat niet,
0: nee,
1: helaas.
0: Nee.
1: Ja. En jij, Jitse, ja, vertel eens even, onze nieuwe aanwinst.
0: Het is echt super toevallig, maar ja, ik ben dus Jitse en ik woon ook in Rotterdam. En ik hou ook van muziek.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, het is een beetje gekje dat wij nu allemaal zo gespawnd in dit hokje.
1: Ja,
0: met,
1: dat is wel heel raar. Dus dat is wel mega toevallig. Geloof je in toeval?
0: Dat vind ik een grote vraag voor een kleine uitzending.
1: Oké, sorry.
0: Ik hou van oude en nieuwe muziek en ik luister het ook allebei. Ik zit eigenlijk sinds de herstart van 3 voor 12 Rotterdam zit ik erbij. Dus ik zou wel willen zeggen dat ik deel van de kern van 3 voor 12 Rotterdam ben.
1: Ja, even voor de duidelijkheid, wanneer begon dat?
0: Ja, dat was
1: de herstart.
2: Dat is al een tijdje geleden ondertussen.
0: Januari 2025 volgens mij.
1: Er zit hier nog een redactie, dus die is helaas niet te horen op de radio, maar die zit wel mee te doen. ik hoor februari, januari.
0: Ik denk januari. Ja, nou ja, ik weet niet hoe lang, soort van wat dan de aanloopfase was en wat echt de start was.
1: Okay.
0: Maar ik kan me wel herinneren dat mijn eerste artikel was eind januari, volgens mij, of begin februari.
1: Oké. En met wie was dat?
0: Dat was, toen was ik bij een label night van Inner Basement.
2: Oh ja.
0: Inner Basement, dus dat is iets wat we wel vaker coveren ook. Die, dat was met Love Besamo, met Fellatio, die nu echt wel up-and-coming zijn. En met Poedel.
1: Poedel?
0: Ja. Die zijn een beetje half Rotterdams, half Utrechts, volgens mij.
1: Ja, maar dat mag dus ook.
0: Dat mag, ja.
1: Want dat is gewoon, ja, soms heb je een band die dan half bestaat uit, ja, die komen er een heel klein beetje uit. Nou ja, straks komt er eentje uit Brussel.
0: Ja, precies.
1: Goed,
0: ja.
1: En dus Rotterdam. Dus dan, dat mag samen.
0: Ja,
1: dat hangt ook samen.
0: Ja, en het is, kijk, het is gewoon mooi als wij of de band zelf gewoon even goed kan uitleggen van wat dan die link met de stad is.
1: Precies,
0: zeg maar.
1: Ja,
0: hoe komt de stad terug in jouw sound en jouw vibe, et cetera.
1: Inderdaad.
0: Maar goed, is dus dat, ja, toen begonnen bij 3 voor 12. En nu nog met veel liefde aan het schrijven. En,
1: vind je dat het leukste, het schrijven?
0: Ja, maar ik vind interviewen ook leuk.
1: Ja?
0: Gewoon babbelen met artiesten over wat hen motiveert en inspireert. En dan onder het mom van een interview ook zelf deed dat je eigen mening er een beetje inbrengen, maar dat dan niet in het artikel verwerken.
1: Precies, want dat is best nog wel een ding. Wij zijn natuurlijk van 3 voor 12 en we hebben in principe gewoon goede kritiek, maar soms misschien ook slechte kritiek. Alleen, ik denk dat het dus... En we zijn dus ook op de lokaaldag geweest met Landelijk en met Den Haag en met Leiden en met Utrecht. Dus dat was superleuk. Maar daarin zie je ook echt dat we mogen ook gewoon echt meer uitspreken op originele manier. En ik vind dat ook wel heel erg leuk om je eigen mening te kunnen geven, ook in een interview.
0: Ja.
1: Ook wel spannend, moet ik zeggen. Omdat het toch een soort van, ja, de mensen gaan het toch lezen.
0: Ja, ja.
1: En ze kunnen ook heel snel denken van, ja, wie denk jij dat je bent? Maar ja, wij zijn van 3 voor 12, dus dat mogen wij wel.
0: Ja, precies.
1: En daar mogen wij gebruik
0: dat
1: van maken.
0: Dat is ons bestaansrecht.
1: Ja, dat is ons bestaansrecht. Ja, absoluut.
0: Ja, en ik vind ook wel dat als jij goed kan onderbouwen waarom je iets vindt,
1: ja,
0: dan ook als je het er niet mee eens bent, dan kan je wel respect opbrengen en in ieder geval inzien waarom die mening, hoe die tot stand komt.
1: Ja, en het is eigenlijk ook wel leuk als dat dan misschien aan de andere kant toch weer helemaal niet zo is. En dat je dan toch misschien een meningsverschil hebt.
0: Ja.
1: En dat je daar dan met z'n allen gewoon over kunt hebben. En soms is het niet leuk.
0: Nee, maar dat heb ik nog niet gehad. Nee, ik heb nog geen fitties gehad met... helemaal niet eigenlijk. Nee, maar ik ben overwegend wel heel positief over wat er allemaal gebeurt. Muzikaal in onze stad, dus.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is ook lastig om echt negatief te zijn over mensen die hun hele ziel en zaligheid
0: toch,
2: in die muziek stoppen.
1: Ja, hoe dan? Precies. Ja.
2: Zou je nou toevallig niet mooi vinden klinken, dan ligt dat misschien meer aan onze smaken dan aan hun inzet en vaardigheden.
0: Ja,
1: absoluut. Ja. Nou, ik heb bijna misschien... Nee, ik heb niet bijna ruzie gehad hier. Maar ik heb wel een stukje geschreven dat ik dacht, zal ik erin verwerken dat ik het echt een rottrap vind hier.
0: Een rottrap?
1: Hier bij Radio Worm. Ja. Hier bij Worm in ieder geval.
0: Ik weet nog dat we elkaar dronken tegenkwamen.
1: Ja, dat weet ik. Het was het eerste wat ik schreef.
0: Oh, nevermind, je was heel nuchter.
1: Nee, ik was heel, heel nuchter. Maar die trap, die is zo vervelend. En dan denk ik, ja, daar wil ik me ook over uitspreken.
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon niet fijn. Ja. Als je
0: hier... gewoon shout-out naar Worm trouwens.
1: Ja, heel fijn dat we hier mogen zijn. Bedankt. Maar doe iets aan je trap.
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Maar ze zijn wel rolstoel
2: toegankelijk. De kleuren zijn.
1: De treden of de kleuren. Dat zie je dan niet meer. Oké, jongens. Wij zijn dus van 3 voor 12 Rotterdam. Hartstikke leuk. Zullen we even een plaatje draaien? En dat we de jongens van Soxsport Socks erbij gaan halen?
0: Ja.
1: Goed idee?
0: Zeker.
2: Ja, toch? Okay.
1: Wat ik altijd doe, is ik ga grabbelen. Jitse, dit heb jij nog nooit eerder gezien.
0: Nee, ik ben echt super excited.
1: Ja, ik hoorde je net al. Wat is dat? Dat is een chipsbakje. Maar daar zitten dan
0: aspak,
1: allemaal...
0: Maar
1: nee, maar er zitten dus allemaal liedjes in van de nieuwe Maasvangst. Mensen hebben zich aangemeld en die hebben laten weten dat ze een band zijn en dat ze muziek maken. En hebben daar een linkje bij gezet. En daar hebben wij er een paar uitgehaald. En vaak is het een beetje lastig om te vinden, omdat het er dus echt, nou ja... Volgens mij zitten hier echt iets van 35 kaartjes in of zo. Dus het is ook een beetje lastig te vinden, want we weten dus echt niet wat we gaan draaien. Dus ik ga nu grabbelen voor het geluid. En dan gaan we even iets pakken. Ik hoop dat ik iets leuks pak. En anders is het ook goed. Oké. Een andere. Wacht even. Nee, dit is een hele lange naam. Dit werkt zo even niet. Wacht
2: wat gebeurt
1: even,
2: er nu? Is dit het nieuwe proces?
1: Dit is het nieuwe proces. Het
0: is toch niet zo random, hè?
1: Dit is heel random. Dit is heel selectief. We hebben hier Kind Human met Hey Human.
2: Kind Human, zegt
1: hij. Tikkerik, tik, tik. Moet even opgezocht worden. Even denken. Cool. Heb ik hier een artikel over geschreven?
0: Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. Maar...
1: Ben je überhaupt bekend met het concept de nieuwe maatschappij?
0: Zeker. Oh, ja, nee, ja? Dat wel. Dat wel, ja.
1: In jouw ogen, wat is het?
0: Ja, het zit een beetje tussen forel en kabeljauw in.
1: Ja, oh ja. Zalm. Oké, we hebben het nummer gevonden. Kind Human met Hey Human. Komt-ie.
2: En welke van de twee is nou de titel en de artiest? Misschien verwarrend voor de luisteraar.
1: Ja, dat zie jij
2: Ik
1: niet.
2: Herinner me dat ik deze geschreven heb. Ik heb ook 5 keer moeten dubbelchecken. Maar de artiest is Kind Human. En de titel van dit nummer is Hey Human.
0: Hey Human.
1: All right, komt-ie. Hij komt nog niet.
2: Geen idee wat.
0: Hey human.
1: Hey human. I'm a kind human. Ik maak gewoon mijn zangdebuut.
2: Oh, ik weet het al. Vorige keer zaten we op de Spotify van mijn zusje.
1: Oh, dit is leuk. Dus als jij nu een nummer aanzet, dan hoort jouw zus dat in haar huis.
2: Ja, of Spotify vindt dat ik nu helemaal nergens ben. Dus moeten we aanmelden, maar eigenlijk doe ik nooit aan Spotify.
1: Oké.
2: Spotify is kut, maar we zijn er. Daar gaan we. Human met Hey Human.
1: Let's go.

0: Dit is Drieftaal Rotterdam Radio in de studio bij Worm. En je luistert naar Hey Human door Kind Human. Heb ik het nu goed? Ja, in één keer goed. Kijk. Over verwarrende bandnamen gesproken.
1: Er loopt er een binnen.
0: In de studio.
2: Yes.
1: De band.
0: De band, ja.
1: Ja, maar eigenlijk wil ik het dus niet zelf zeggen, maar dan wil ik dat jullie het zeggen. Hoe spreken we jullie bandnaam uit?
2: Sox Sports Sox.
1: Het is wel met een S tussendoor.
2: Ja, ja, het is ook voor slispelende mensen het beste.
1: Oh ja, is het zo?
2: 100%.
1: Hey, fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, jullie hebben groot nieuws om maar gelijk een beetje met de deur in huis te vallen. Daar komt een concert voor.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Ik dacht dat iemand zwanger was. Wat is het nieuws, hoor? Wat handen?
2: Ja, ja, een concertfilm. Ja,
1: oké, okay. Nou, laten we daar straks over hebben. Ik ben heel benieuwd. Hoe zijn jullie tot stand gekomen? Met z'n viertjes.
2: Ah ja, lang verhaal. We zijn al lang bezig.
3: Ja.
2: Wacht. Liam, kom.
3: Ben ik dichtbij genoeg?
1: Ja, je of niet? Ja.
3: Oké,
2: okay, kort en bondig.
3: En ben ik nu ook dichtbij genoeg?
1: Je bent in principe nu ook... Ja, we horen je goed. We horen je goed.
3: All right.
1: Komt goed.
3: We zijn... we bestonden eerst als een andere band.
1: Ja.
3: Met andere mensen.
2: Ja, die naam gaan we nooit meer noemen.
3: Nee, daarom.
1: Oké. Okay.
2: Het is nog verwarrend.
1: Rivaliteit. Oh.
3: Ja, ja, ja. En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen, omdat dat een beetje stopte. En toen leerde ik hun hier kennen, Tommy en Hoei. En toen hebben we die erbij gevraagd. En toen is het eigenlijk zo gebleven.
1: Oké.
2: En wat is dat? Dat is al best lang geleden, 5 jaar denk ik.
1: Alright.
2: Toen waren we opeens Sox Sports.
4: Was dat in 2017 of zo?
2: Onze lang geleden. Toen hadden we nog 2 drummers ook.
1: Echt waar?
2: Dat is heel snel gestopt.
3: Ja, dat hebben we kort
1: gezegd. Hoe werkt dat met 2 drummers ook?
3: Dat is wel leuk, maar toen was het ook... Wij waren met z'n allen net een beetje samen en dan waren die shows gewoon op goed volume spelen. En dan lukt het of zo. Dus ja, met nog een drummer was dat nog meer.
5: Alles was ook heel hard.
3: Alles was gewoon hard. Dus van, oké, wat moeten we doen? Hard spelen.
2: Dat is eigenlijk onze
3: oplossing.
2: Evolutie tot nu toe is van heel hard bespelen en dan nu zijn we steeds zachter aan het spelen. Okay.
4: En ook steeds zich nog verder doorzetten.
2: Ja, echt waar.
3: Naar stilte.
4: Ja, precies. Ambient. Ja.
1: Zo, dat lijkt me wel gaaf. Als je gewoon een album uitbrengt, gewoon uit niks. Stil. Ja. Dat dan ook dan 59 minuten 14 duurt. Ja, dat er alleen maar stilte.
2: Was het 4 minuten 49?
3: Het is gedaan. 33,
2: 34. Als je John Cage, ja.
1: Oh ja?
3: Sick.
1: Alright.
2: Legendary compositie.
1: Hey jongens, hoe zouden jullie je muziek een beetje omschrijven? Want ja, als ik het hoor vind ik het ook een beetje nostalgisch klinken. Een beetje Mac DeMarco, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen.
2: Je mag alles zeggen.
3: Okay,
2: zeggen
1: dat is
2: Mac DeMarco, we hebben dat wel eens gehoord. Maar
3: ja.
2: Ik denk zelf meer aan zo die classic indie bands. Waar ik dan vroeger veel naar luisterde, zo Pavement of Guided by Voices, dat soort dingen. Maar het is wel iets moderner dan dat. En we zijn ook minder zo slacker, alleen maar gitaar hebben we ook. Orchestrale dingen en piano. En dus ook wel veel dingen van Wilco is een band waar we vroeger nog steeds veel naar luisteren. Yeah. En nog steeds graag naar gaan kijken live ook of zo.
5: En ik denk ook dat we allemaal een beetje naar verschillende dingen luisteren. Dus van alles hebben we wel een soort andere inspiratie.
4: Ja, precies. En ook vanuit de film. Ik vind het ook altijd best wel cinematisch werken.
3: True.
4: Vooral de laatste plaat die we hebben gemaakt.
3: Ja.
1: Cinematisch werken, hoe bedoel je?
4: Nou, Jared is dus ook filmmaker en uiteindelijk komt er altijd een videoclip.
1: Ja.
4: En uiteindelijk zie ik het allemaal zo samenkomen.
1: Dat is toch wel zo gunstig als je dus inderdaad gewoon...
3: Zeer gunstig.
1: Ja, heel gunstig als er een videograaf bij is. Dan heb je gewoon altijd een clip.
2: Ja.
1: Maakt niet uit of het geen single is, gewoon een clip. Op het even.
2: Altijd kopzorgen.
1: Is het dan bij jou ook het idee voortgekomen om een film te gaan maken?
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is echt effectief. De idee is... Gewoon ontstaan omdat mijn moeder dus vroeg of op de verjaardag, op haar verjaardag wilde spelen.
1: Maar dit is best een goed verhaal. En, jouw moeder is 60, wordt 60
2: jaar geworden,
1: en vraagt jou, wil je hier komen spelen in de achtertuin?
2: Ja, ja.
1: Waarop het antwoord dan gelijk ja was? Of?
2: Nee, eerst gelijk totaal nee. Ja, ja,
1: nee man, geen zin in.
2: Ja, echt een beetje puberale schaamte erbij. Ja. Maar ik dacht ook gewoon van niemand gaat dat waarderen daar. Wel ook wel, 50% van de mensen waarderen het ook wel niet hoor.
3: Dus
2: het was ook wel zo, maar dat hebben we niet gefilmd.
1: Allemaal ogenrollen, ja. Oh, dat hebben jullie expres niet gefilmd.
2: Nee, want het is ook zo heel low budget productie. Dus we hadden zo 5 camera's, dat was al superveel. En dat was al veel kopzorgen. Dus we konden niet nog een camera op de weglopende collega's van mijn moeder plaatsen. Maar ze waren er wel effectief. Ja, op een gegeven moment zaten ze zo aan de achterkant van de tuin.
3: Een van die collega's was ook een klasgenoot van mij van vroeger.
2: Echt?
3: Op een of andere manier. En die vertelde ook zo, jawel, leuk bandje.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Speciaal.
3: Nice. Ja.
1: Oké, Gaaf, ja, jullie, het is misschien, ja, we hebben hem natuurlijk nog niet gezien, want hij komt 14 mei in Roodkapje.
2: Dat is de première, de wereldpremière.
1: Gaan jullie dan ook live, de wereldpremière, gaan jullie ook live daarbij ook spelen? Of is het gewoon echt, we gaan een film kijken?
2: Het is echt een film kijken gewoon. En er is nog wel een aanvullend programma. Mm-hmm. Een vriend van mij uit Brussel, die heeft een experimentele stille film gemaakt over een jongen die in een auto verandert.
1: Oh.
2: En die speelt dan wel live een soundtrack. En we hebben nog een documentaire van hier, het eethuisje van Delfshaven. Ja. De hele sympathieke documentaire over de oud-Hollands eethuis. Waar zo een oud-koppel nog de scepter zwaait. En ja, heel cool.
1: Ja, want dat zie ik dus ook heel erg voorbij komen in jullie. Nou ja, almoezen, letterlijk. Gewoon oude mensen. Staan er op die vraag. Oude mensen, nog geen stokoud van 80, maar wel.
2: Ja,
1: rond de...
2: Rond de 60 eigenlijk,
1: hè? Rond de 60, ja.
3: Het zijn er al,
1: wat vinden jullie daar zo...
4: Heb je lijnen gezien in de oude mensen?
1: Ja, nou ja.
4: Als in, is er meer verband dan alleen oude mensen op de Roes?
1: Nou,
4: ik... Heb je het gezien?
1: Er staan oude mensen... Ja, even kijken. Op de albumhoes van jullie album Ironic Songs for a Sincere Generation... Yeah. Is natuurlijk gewoon oudere mensen met een hond ook.
2: Yep.
1: En dan met gewoon coole kleding aan.
4: Ja, klopt.
1: Ja. Dus het is... Ja, vertel. Wat zit daar... Kijk, of moet ik gaan vertellen? Wat ik daarvan vind.
4: Het zijn sowieso op elke plaat zijn het dezelfde mensen.
2: Ja.
1: Oh, dat had ik nog niet gezien.
4: De ouders van Jurre zijn er.
1: Oh.
6: Daar zocht je naar.
4: Ja, ja, heb je het al gezien? Heb je het al gezien dat het dezelfde mensen
1: zijn? Nee.
6: Oude mensen zijn inwisselbaar.
2: Soms.
7: En die coole kleding, dat is hun eigen garderobe.
1: Dat is mega coole ouders.
2: Nee, ik heb mijn ouders zien er meer uit als ik op dit moment.
1: Dus je bent een product van je ouders?
2: Sowieso. Maar ik heb dan een hippe vrienden gevraagd of we kleren mochten lenen om ze te stylen.
3: Dat was fun.
2: Ja. En de hond was gewoon iemand waar ik vroeger mee basketbalde, die heeft een dalmatier. En dan heb ik gevraagd of we die mochten lenen. Ja, mijn ouders, ze staan ook op al die andere plaatjes.
3: Mm. Ja.
2: Maar nu zijn ze met pensioen.
3: Dat was de laatste.
2: Dat was de laatste keer.
5: Vandaar dat ze ook een soort verkleed waren. Ja. Een soort afsluiting.
3: True.
1: Cool. Alright. Ik zal even een recap doen voor de mensen die nu net in zijn geschakeld. Zit hier met Sox Sport Sox. Jongens, waar komt jullie naam vandaan? Waar komt het vandaan?
2: Het is ontstaan omdat... Dat is wel een serieuze reden. Een vriend van mij en ook van Liam, die vroeger drumde in onze band.
1: Mm-hmm.
2: De vorige band waar we niet meer over praten. Mm. Die is overleden en die droeg altijd sportsokken. En dan wilden we iets mee doen.
3: Ja.
2: En we wilden slispelende mensen pesten.
1: Dat nog wel even. Niks naar de maar wel heel mooi dat jullie dat op die manier zo hebben... gedaan. Het is echt een mega eer natuurlijk ook.
2: Ja. Het is voor ons fijn dat hij zo doorleeft ergens in dingen die we doen ofzo. Ja. Dat is zo mooi.
1: Vind je het dan niet vervelend als er dan een beetje grappig over wordt gedaan?
2: Nee,
3: ik denk ook niet dat hij er niet aan vast.
2: Vervelend is voor ons. Okay. Hij was ook heel grappig.
3: Ja. Ja. En het wordt ook automatisch grappig, omdat het altijd gewoon verkeerd gaat.
1: Ja.
3: Gewoon altijd, denk ik. Ik denk dat het misschien twee keer... goed is geschreven op een tourposter van de alle gigs die we hebben gedaan.
6: Er zit ook een .com in, toch?
3: Ja, maar die lukt nog wel. Maar het gaat om de middelste S'en ergens in het midden.
2: Ja.
3: Zelfs op onze release show in de stad stond het gewoon verkeerd.
1: Wat hadden we verkeerd gedaan? Dan hadden we een S vergeten.
3: Ja, de middelste. Die wordt altijd vergeten. Sorksport. Sorks. Maar ja, het is gewoon een S aan de voorkant en aan de achterkant van ieder woordje.
1: Ja.
3: Iets is super last.
1: De S'jes.
5: Ja, dat erbij zit.
1: Zonder onze bandnaam. Ik heb zo eronder, maar alles met een S ertussen.
2: Be aware.
6: Ja. Volgende albumtitel met een S ertussen.
3: Ja, maar goed, doorlopende grap dus. Dus ja,
1: oké. Okay.
3: Wel leuk.
1: Hey, jongens, jullie zingen ook best wel veel over ongemak, over generatiekloof, echtheid ook weer heel erg. Wat vinden jullie zelf echt heel ongemakkelijk? Dit interview.
3: Nee, vind ik niet.
2: Wel veel, wel echt veel. Maar het is zoveel dat het ook moeilijk is te vatten. Maar misschien Tommy, jij kan het.
1: Ja, of allemaal één ding dat je ongemakkelijk vindt, mag ook. Jullie zitten hier met z'n vieren.
3: Liften zijn automatisch een beetje ongemakkelijk.
1: Liften?
5: Liften. Echt? In een lift staan.
3: In een lift staan. Ja.
1: Met
3: meerdere mensen. Niet per se voor jezelf in een lift. Het is niet super awkward. Maar
7: liften met spiegels, zo wordt het nog erger.
3: Ja, dat is gek. Ja. Dan kijk je naar links en dan kijk je...
1: De ene aan zo'n puist uit zit te drukken en de ander die staat er

0: Veel kan ongemakkelijk zijn. Het ligt er ook een beetje aan hoe je je voelt op dat moment. Soms is een lift staan heel prima, toch?
1: Ja,
0: soms is het heel ongemakkelijk.
2: Ja. Ik vind schoenen kopen altijd ongemakkelijk.
1: Ja, true.
3: Omdat je voeten te groot zijn? Of?
2: Ja, omdat ze stinken en omdat je dan moet passen. En dan moet je zo rondwandelen in zo'n dwaze winkel. En dan, ja, ik weet niet.
4: Met sportsokken koop je altijd te grote schoenen.
2: Dat is wel zo. Ja, ik draag zelf nu geen sportsokken. Nee.
1: Ook geen sportschoenen?
2: Nee, inderdaad. Dat vind ik ongemakkelijk. Dingen kopen eigenlijk toekoer of zo.
0: Ja, winkels.
1: Ja. Winkels, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dus er zijn er ook met zoveel. Zoveel winkels. Ja. Ontkomt er niet aan.
1: En jij?
3: En ik? Uh-huh. Ik kan het ongemakkelijk vinden. Ik vind interview heel erg leuk. Dat vond ik op school vroeger verschrikkelijk. Omdat ik dacht, ja, wat als het stilvalt? Kan je het dan wel zelf opvullen? Wat als ik het niet meer weet? Gebeurt ook nog wel eens. Dat kan ik heel ongemakkelijk vinden.
1: Mm-hmm.
3: Maar het is zo ongemakkelijk als dat je het zelf maakt.
2: Dat is waar.
3: Want in principe is stilte helemaal niet zo erg.
1: Nee, stilte is wel nice.
3: Maar misschien niet op de radio.
2: Ja.
3: We kunnen het proberen voor 2 minuutjes. Nou, laten we dat maar
4: proberen. Proberen is vaak genoeg per ongeluk.
3: Ja, dat gebeurt vaak per ongeluk inderdaad. Dat vind ik ook wel erg ongemakkelijk. Technische issues. Man.
2: Ja, dat snap ik wel.
3: Alright, guys. Ik zit te denken, zullen we misschien eventjes tussendoor een plaatje van jullie draaien? En dat we daarna weer verder babbelen? Of
2: let's go.
3: Dan kunnen we nog even over de film hebben straks.
2: Ja.
3: Iets verder nog.
1: Dat is goed.
3: Wat willen jullie dat we draaien?
2: Permanent Vacation.
3: Permanent Vacation?
2: Ja.
3: Alright.
2: Ons beste nummer. Tot nu toe.
3: Van het hele album? Is dat het
2: ooit? Het beste
3: ooit,
2: nummer ooit.
3: Ooit. Dat is echt een statement, want er kan er niks beters meer komen daarna. Je sluit het wel uit.
2: Dat zeker.
0: We moeten gewoon stoppen, denk ik.
2: Dat is het.
3: Nee, we moeten niet stoppen.
2: Nee. Maar er zijn nog veel. De moeite.
3: Permanent Vacation?
4: Gaan we voor Permanent Vacation?
3: Dat
4: moet ik er wel bij zeggen dat we die al een keer gedraaid hebben op de radio. Throwback.
3: Dat is waar.
4: Lieve Maasvangst.
3: Nou ja, zo wordt iets een hit natuurlijk als je het vaker draait.
4: Precies.
3: Ja. Dus ja, let's go. Ik bedoel, dat is waarvoor we hier zitten. Hits, kom op.
4: Yeah. Nou, op 312 Rotterdam Radio in de studio van Worm. Permanent Vacation van Socks Sport Socks.
3: Yes.
2: Perfect.
3: Nice.
0: Klinkt goed.
3: Ik hoor het niet.

0: Dat is het beste deel.
1: Wordt er nog bij.
2: Je luisterde op Trieftaal Rotterdam Radio in de studio van Worm. Het nummer Permanent Vacation van Sports.
3: Dat deed je zo expres. Oh. Wat hoorden we op het eind, jongens, in het nummer? Dat was ook vrij permanent, vond ik.
0: Een piepje.
3: Gewoon een piepje.
4: Tom's ja, zo'n synth, denk ik. Of ik weet het niet meer. Volgens mij hebben we dat toen bij jou gedaan in Brussel.
0: Ja.
5: Is die MS-20?
0: Wat leuke sessie.
3: Ja, want jij komt uit Brussel.
0: Ik woon daar, toch?
3: Je woont daar?
0: Ja.
3: Maar ja, hoe ben je dan hierbij gekomen? Hoe ben je dan in Rotterdam erbij zo...
0: Ja. Ja, Liam en ik kwamen allebei uit Den Bosch, uit Noord-Brabant.
3: Oh.
0: En dan woonde mijn vriendin in Rotterdam... lange tijd.
3: Yeah.
0: En dan, maar ik woon altijd in Brussel. En dan zo, ja, bij andere mensen wonen in Rotterdam voelt het altijd.
3: Okay.
0: En ja, ik weet niet hoe dat... Het werkt wel. Dus, ja, het is ook maar afstand of zo. Het zijn maar kilometers die moeten worden overbrugd.
1: Ja, true.
3: We hadden het er net ook over, zeg maar, natuurlijk over bij 3x12 over Rotterdamse muziek uit de stad. En, maar het is ook gewoon goed om dat er bands zijn die... Nou ja, uit verschillende dorpen komen, dat het toch een Rotterdamse based band blijft. Mm-hmm. Toch? Ja.
0: Ja, het is vreemd om ooit het aan een plek gelinkt te worden.
3: Ja.
0: Maar we van alle plekken waar we gelinkt aan kunnen worden, zijn we denk ik wel het meest Rotterdam.
3: Ja.
0: Blij om hier aangelinkt te zijn of zo.
1: Ja.
3: Precies.
5: Zit er ook Brussel in jullie muziek, zeg maar? Inspiratie of.
0: Sowieso.
1: Veel, ja.
0: Maar ja, het is.
1: Er zijn er ook wel veel eigenlijk, stiekem. Niet per se veel, maar wel regelmatig.
0: Ja, ik ben er veel.
1: Jij bent er veel.
4: Nee, maar wij komen er ook wel. Ik elke maand de afgelopen tijd hier gewijd zijn.
1: Ja.
4: Af te gaan met Aller.
1: Ja. En er zijn ook nice
5: een studiootje daar in zijn huis ook.
3: Ja. Nou, dat komt natuurlijk ook wel goed uit.
0: Dat komt wel goed uit. Nee, maar ja, ik denk
3: hebben jullie daar het album ook opgenomen?
0: Een deel. We hebben in best wel veel... Want we zaten eerst in de Keilenwerf. En dat is dan afgebrand.
3: Ja, dat was een tragisch...
0: Een beetje een tragisch moment.
3: Bedoeling, ja.
5: Dat is nog wel het bijzonderste van dit album, vind ik. Wat net is uitgekomen. Dat toen sommige dingen die op het album staan... hebben we echt gekozen om de opnames te gebruiken... die nog in de Keilenwerf zijn opgenomen.
3: Yeah. Oh,
5: dat daar onze oude piano stond. Mijn oude bas, onze oude drumset.
1: Yeah, yeah.
5: Dus die wilden we zo graag... erop hebben. Dat waren eigenlijk, dat waren bedoeld als demotakes.
3: Yeah.
5: Die hebben we gewoon gebruikt, omdat we die klanks, die kunnen we niet meer namaken. Dus vandaar dat het allemaal op die manier opdoet.
3: Zo. Ja. Dat is wel echt een heel belangrijk key in het album. Het is wel mooi om te weten. Er zit toch een soort emotionele lading.
5: Ja,
3: dat dekt het enorm.
1: Ja.
5: Ja, gewoon elke keer als ik die piano hoor van LOL, dan denk ik echt
1: meteen
5: aan terug.
1: Yeah.
5: Wow.
3: Yeah. Ja, want ieder instrument is natuurlijk uniek. Dus
1: ja, die zijn dan weg, dus dat is wel
3: gaaf
1: om dat vast te hebben gelegd of zo. Ja. Dat is wel cool. Daaraan. En toen zijn we dus verdeeld. Dus nu heeft hij een studio, ik heb een studio. En zij hebben samen een studio in Rotterdam. En dan is alles overal opgenomen.
0: Ja.
4: Daarna, ik denk dat het meeste daarna bij jou is opgenomen.
5: Bij jou inderdaad.
4: En dan hebben we nog veel overdubs daarna bij Jurre gedaan.
1: Ja.
4: In ieder geval alle synths en zo. Dat piepje.
3: Dat piepje dat je net hoorde aan het
0: einde. Ja, het zit wel wat piepjes. Het was een weekend dat Tommy naar Brussel kwam met Liam. Jij was er denk ik niet bij. Ik weet het niet. En dat was zo biepjes weekend.
1: Piepjes weekend. Alle mogelijke liepjes.
0: Alle biepjes.
1: Leuk, ja.
3: Wie heeft de beste piep?
0: Tommy. Tommy heeft Mr. Beep. Mr. Beep.
3: Mr. Beep. Sure. Ja.
0: Gezellig.
3: Dat is ook gezellig op de achtergrond. Ja, we hebben hier wel de deur openstaan vanwege het feit dat het gewoon best wel warm kan zijn.
1: Ja.
3: Dus dan hoor je ook dat er rijst is gemaakt. Dat is lekker. Gezellig. Kom allemaal naar Worm om rijst te eten, zou ik zeggen.
1: Ja.
3: Luister. Nou, die film komt dus uit op 14 mei. In Roodkapje. Maar dus ook in Brussel op de 17e.
0: Klopt.
3: En dat is bij Jean.
0: Jean.
3: Film Nights.
0: Ja, klopt. Ja, okay. Dat is wel...
3: Gaan we weer even terug naar België nu dan?
0: Terug naar België. Dat is een plek die eten en films combineert. En waar we dan de première doen van onze concertfilm. En dan serveren ze hotdogs. Dus dan is zo iets kalmer dan normaal. Maar ik denk dat we ook niet echt gaan zitten. Misschien staand de film kijken.
3: Oké, staand. Ja, want je wilde net eigenlijk ook al staand dit interview gaan doen.
0: Ja, ja. Zitten is
3: je zit toch.
0: Ja, ja.
3: Nou ja.
0: Nee, nee. Dus ja, allebei die data zijn wel super leuk. Rood Kapje is voor ons altijd een speciale plek. Omdat we eerste EP'tje gereleased hebben en die mensen altijd heel vriendelijk. En ja. Het altijd heel leuk om daar te zijn.
3: Een fijne vibe om daar.
2: Zijn jullie al eens op de nieuwe locatie geweest?
0: We hebben al een biertje gedronken laatst.
1: Ja.
0: En dan nu gaat die film vertoond worden daar, maar nog niet gespeeld. Of ik heb ook nog geen concert. Je hebt er wel iets gezien, hè?
5: Ik heb een concert gezien, een try-out.
0: Ja.
5: Boze Hart en alle mensen. Dat is wel cool. Coole zaal. Echt een vette plek. Ik vind het echt heel gaaf.
3: Goed geluid ook?
5: Ik vond het geluid heel goed. Ja? Ik vond het geluid beter dan bij de oude zaal. Dus ik vond het echt wel gaaf om te zien.
1: Dat is cool. Ja.
0: Maar het was altijd wel een moeilijke zaal qua geluid. Ondanks dat het zo'n coole zaal was. Maar het was altijd wel een moeilijke zaal. Dus zo.
3: Jitse, ben jij daar al geweest?
6: Ja, ik was bij de opening.
3: Ja.
1: Oh ja, dat scheen
3: hoe
1: wel
3: was dat? Cool
6: zijn. Wat zei je?
1: Dat scheen wel vet.
6: Dat was heel vet, ja. Goed bezocht ook. Maar ik heb daar ook echt wel weer leuke nieuwe dingen ontdekt. Ik was bij Mintaka.
3: Oh ja?
6: Die is niet Rotterdams volgens mij. Zij is Turks, maar ze heeft ook in Boston gewoond en in Amsterdam volgens mij.
3: Ja.
6: Muziekacademie gedaan en hele leuke half Turks, half Engelstalige popmuziek. Super veel energie. Van een beetje drum and bass-achtig naar ineens weer heel zwoel, bijna bossa nova-achtige klankjes. Ja, dat was echt top. Dat was ook wel leuke performances ook. Dat was een man die zich voordeed als de burgemeester van Delfshaven. Wat heel grappig is, want Delfshaven is gewoon een wijk.
3: Ja.
6: En die ging soort van plechtig de locatie openen met een hele lange scroll. Met een soort van...
3: En een eentje doorknippen, neem ik aan.
6: Er was een andere vrouw die deed ook een soort performance. Die had een heel lange haarstaart en die is toen doorgeknipt. En dat was dan een lintje, zeg maar. Wow.
3: Typisch Rood Kapje volgens mij, om zoiets dan te fixen.
6: Ik kon het net niet goed genoeg zien, maar ik denk wel dat het een bruik was. Maar het was echt heel lang.
2: En een enorm, wat was het, cognacglas?
6: Ja, daar ligt hij de hele avond in pak mee rond. Echt. Ja, gewoon een meter breed glas cognac.
3: Dat is een soort van heel erg zwaar.
6: Ja,
3: zat het er ook echt in? Van een paar flessen cognac.
6: Er zat wat in.
3: Er zat wat in mijn appelsap, waarschijnlijk.
6: Hij hield het heel soepel vast, alsof het in zijn hand.
3: Wat goed, hè, dat ze ook zo mooi ronddraaien en zo.
6: Ja, hij kon het wel, ja. Dus nee, maar echt een heel leuke avond was dat. Heel bijzonder. Ja, en gewoon... Mooi om die collectieve vreugde toch een beetje te voelen van hey, we zijn weer iets nieuws begonnen.
3: Frisse energie.
6: Ja, frisse energie. Ja.
2: Lees er vooral over terug in onze slag op de website van 312 Rotterdam.
3: Kijk.
6: Zeker. Ja.
3: Hup, gooi hem er even doorheen. Gewoon lezen. Lezen die anderen. Luisteren die handel. Kijken die handel op de socials ook. Want we posten natuurlijk ook een hoop op de socials. Er wordt hier gezeind, kun je niet zien. Ja, jullie gaan nog heel even over die film toch nog. Want dat kun je op de radio natuurlijk niet zien. Maar je kunt het misschien wel even verwoorden. Wat gaan we zien? Want het is natuurlijk gewoon een verjaardagsfeest waarbij een band optreedt. Maar ik vind, ik kreeg toen ik de trailer zag een heel nostalgisch gevoel van oh ja. En dan moest je naar een verjaardag en dan stond je daar in de tuin te praten met iedereen. Hoe neemt die muziek ons daarin mee?
0: Ja, het is wel, het grote deel van de film is vooral onze muziek.
3: Mm-hmm.
0: Maar het begint wel met ik die een voice-over inspreek en die probeer een soort van extra context aan het moment of zo te geven. En zo wat extra... gelaagdheid of een beetje de gedachtegangen die ik heb over die dag te delen en om daar zo iets filmischer perspectief in te hebben. En dan heb je inderdaad, ik heb nog zo'n paar intermezzo's waar ik ook wel praat over herinneringen van verjaardagsfeestjes en hoe zich dat manifesteert. Maar het is vooral muziek en dan inderdaad mijn ooms en tantes die naar ons aan het kijken zijn. En op een horloge. Van
3: klaar.
0: Ze waren wel enthousiast. Dat was heel leuk. Het is echt een hele leuke herinnering.
3: Ja,
0: dat is.
3: Zeker.
0: Maar het is vooral heel veel muziek.
3: Cool.
0: Ja.
3: En in het kader van muziek, gaan jullie nog ergens optreden binnenkort? niet in een achtertuin, maar misschien in een zaal?
0: In een zaal, ja. We gaan... Wanneer is dat? Dus we hebben dan donderdag in Roodkapje de filmvertoning. Ja. En dan zaterdag spelen we in Antwerpen in Dingen die niet verkopen.
3: In Dingen die niet verkopen?
0: Ja. Een hele leuke plek in het centrum van Antwerpen. Ja. Die zo exposities doen en ook hele coole concerten.
3: Alright.
0: Dus ja.
3: Vet.
0: Cool stuff.
1: Ja.
0: We spelen ook nog een keer in Amsterdam in juli. In de nieuwe Anita.
1: Ja.
3: Oh, vet.
1: Ja.
0: Ja.
3: Maar niet meer in Rotterdam dus.
0: We wilden nog wel een keer Rotterdam spelen, maar we hebben nog niet...
3: Nog even flyertjes uitdelen.
0: Ja, we hebben nog niet de ideale plek gevonden.
3: Oké.
0: We zijn nog aan het zoeken.
3: Oké, guys. Nou, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Zullen we nog een plaatje van jullie draaien?
1: Ja.
5: Ja.
3: Mogen jullie weer zeggen welke
0: dat
3: wordt?
0: Kiezen?
3: Ja, dat mag.
0: De beste show aller tijden.
4: Willen jullie het er niet in kiezen? De leukste.
3: Ja. De leukste.
4: Zijn jullie de leukste?
5: De leukste.
4: Top. Ja, je mag ook één shuffelen.
3: Ja, oh, dat is misschien ook wel leuk. Dat hebben wij al eens eerder
1: shuffle
3: gedaan.
1: Is wel cool,
3: toen moesten wij, toen hadden we een verslag deden we over. Duil of was het Momo?
0: Ja,
3: en er waren zoveel artiesten.
2: Toen
3: hebben we gewoon maar de shuffle aangeklikt, want dat was echt te veel.
2: Ja. Ik denk alleen als we nu de shuffle doen, dat we shuffelen op het zoekresultaat van de titel van het nummer. En dan weet ik niet waaruit gaan komen. Of het wel van jullie is überhaupt.
1: Ja,
4: dat is wel belangrijk.
2: Ja, daar doen we het voor.
0: Natuurlijk. Oké, hoe ik kies. Hoe zijn jou?
5: Van het nieuwste album? Of maakt het niet uit?
0: Van.
4: Nieuwste album.
1: Ja.
5: Oké, oh money.
3: Oh money.
2: Oh money.
5: Gevonden.
3: Let's go. Bedankt dat jullie hier waren, jongens.
1: Ja, dank jullie wel.
3: Ik ben benieuwd naar de film.
1: Ja,
3: let's go. Ja, leuk. Zou leuk zijn. Ja.
2: Ja, ga het kijken jongens. Of ga naar de première in Roodkapje. En nu op 3:12 Rotterdam Radio in de studio van Worm. Oh, money van Socks, Sportsocks.
3: Goed zo!
4: Yeah. Yeah.

0: dat was Soksportsoks met OO Money. Ja, en weer verder met het programma. We hebben nog een kwartiertje. Jongens, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waar zijn jullie nu een beetje mee bezig binnen 3 voor 12? Met artikelen of met interviews? Wat houdt jullie bezig?
1: Er loopt altijd heel veel. Ja. Maar persoonlijk... ik heb afgelopen week een van mijn leukste interviews gehad. Die ik tot nu toe heb gehad. Met Sjoerd Overman.
0: Oké.
1: Sjoerd Overman, een soort homo universalis van de elektronische muziek in Rotterdam.
0: Vet. Ja, dat is vet.
1: De man is DJ. De man is labelbaas. De man is festivalcurator voor zijn eigen festival. Wat er weer aankomt. 27 juni. Nou is klaar festival. Ga erheen.
0: Ga
1: erheen. En ook voor Draaimolen programmeert hij dus. Mm-hmm. Kwam ik achter tijdens dat interview. En draait nog ook veel in het buitenland en zo. Dus daar vertelde hij mij over allemaal. Ja.
0: En was jij heel erg nieuwsgierig?
1: Ik was echt super... het was grappig, want het was echt zo'n interview waarvan ik eigenlijk... Ik wilde hem spreken over het festival en keuzes die hij heeft gemaakt in de programmering dit jaar. Of er misschien nog dingen anders zullen zijn, et cetera. Maar verder ging ik er best wel blanco in, want ik had echt... Ja, ik had gewoon echt zo'n gevoel van deze man doet heel veel.
0: Ja.
1: En weet heel veel.
0: Ja.
1: En...
0: Maar soms is dat ook denk ik echt het beste wat je kan doen. Dat je gewoon blanco in een interview gaat.
1: Bijna wel, ja.
0: Blanco.
1: Ja. Ja, ik had echt wel allemaal dingen opgeschreven van tevoren.
0: Ja,
1: maar...
0: tuurlijk. Maar dat zijn kleine keywords. Dat is soms ook wel echt handig om gewoon te hebben. Maar ik heb dat hier ook staan. Gewoon een paar woorden of een paar... Nou, dat is niet waar. Er staan hier wel echt vragen. maar soms is het ook gewoon makkelijker dat de vragen in een gesprek komen. Dat iemand iets heel bizar vertelt. En dat je denkt zo... Let's fucking know more about it.
1: Ja, en dat,
0: pardon my French.
1: Zo ging dat ook een beetje in dat hij... Nou ja, gewoon de manier waarop hij over elektronische muziek praat. Mm-hmm. Ik ga uit, maar ik ben niet een kenner op het gebied van techno per se. Dan word je toch meegenomen in hoe iemand die dat wel is daarover kan praten. En hoe hij het... Enerzijds kan het dan best wel ingewikkeld overkomen. Maar hij brengt het voor mij wel terug naar... Ik vroeg hem, wat vind jij belangrijk in een Nou is Klaar artiest? Of in mensen die jij signed op je label?
0: Mm-hmm, ja.
1: En dan ging het gewoon om dat je een gevoel kan overbrengen en zo. En dat vond ik wel leuk. Dat je praat over een label dat van de buitenkant misschien best wel technisch... en echt voor kenners overkomt misschien.
0: Precies.
1: Maar dat de drijfveer toch is van... ik wil mijn publiek iets laten voelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik wel mooi.
0: Vet.
1: Ja.
0: En dat vertaal jij dan weer mooi in een artikel.
1: Ik doe mijn best.
0: Staat dan op onze website, Mick?
2: Zeker.
0: Goed
2: binnenkort.
0: Zo.
1: Binnenkort, ja. Woensdag, als alles goed gaat.
0: De eindredactie even heel lief aankijken. Alright, en je doet ook iets met PopUnie?
1: Klopt, wij, PopUnie, dat zijn natuurlijk vrienden van ons, want we hebben een vergelijkbare missie, denk ik.
0: Ja.
1: Wij willen de Rotterdamse muziek zien floreren. Kijk, wat heel leuk is aan PopUnie is dat zij natuurlijk via hun netwerk ook allemaal beginnende artiesten kennen en een podium bieden op hun eigen manier. En wij doen dat ook. Maar wij doen dat net iets meer ook in tekst en media en journalistiek natuurlijk. Dus,
0: zij organiseren ook natuurlijk echt evenementen.
1: Evenementen, ze hebben een soort prijzen. En ze achter de schermen proberen ze gewoon veel artiesten te helpen, zeg maar.
0: Ja.
1: In het Rotterdamse.
0: En doen zij nou ook een podcast maken?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik dacht dat ik daar ooit eens iets over had gehoord. Maar bij de PopUnie doen ze ook aan podcasten... Maar goed, dus niet.
1: Ja, nee, weet ik niet. Zou kunnen.
0: Dacht, jij weet er heel
1: veel. Maar goed, en wij krijgen dan via hun eigenlijk toegang tot hun netwerk. En kunnen dan met artiesten interviews doen. Dus we zijn nu staan een beetje aan de start van een reeks van dat we de prijswinnaars van de PopUnie, grote prijs van Rotterdam, gaan interviewen. Dus daar heb ik er laatst eentje van gesproken. Ben Diggins, een deep house DJ. Dat was ook een heel leuk gesprek.
2: Welke categorie had hij gewonnen?
1: Producer, DJ-producer, cool. Ja. En hij draaide ook afgelopen zaterdag op Bevrijdingsfestival.
2: Hey.
0: Daar wil ik het ook echt heel graag over hebben.
1: Ja, daar hebben we er tijd voor.
0: Daar hebben we wel een beetje tijd voor.
1: Goed, dus wij willen hen dan ook weer op onze manier een beetje in het zonnetje zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon goed om lekker een podium te geven aan veel mensen.
1: Absoluut.
0: Dat kan nooit kwaad.
1: Nee.
0: Natuurlijk, want mensen, daar zeiden we net... Artiesten, DJ's, labels, ze stoppen gewoon een ziel en zaligheid erin. En dat is nooit fout natuurlijk.
1: Ja. Mensen moeten dat horen en zien.
0: Absoluut.
1: Ja, zoveel mogelijk. Ja.
0: Bevrijdingsfestival. Dat vind ik ieder jaar toch weer zo'n ding. Want iedereen komt er. En het is superleuk dat iedereen er komt. Maar er wordt gevochten in de rij. Er wordt geschreeuwd het moord en brand. Ja. Er wordt geduwd.
1: 16-jarige aan de ecstasy.
0: 16-jarige aan de ecstasy. Dat gaat ook helemaal mis. Ja, maar ik heb toch genoten. Jet Rebel stond er. En de Bird Experience. En dat is een Rotterdamse / Haagse band. Fantastisch. Dat was een soort bombastische live band die daar met 12 man stond. En ik hoop eigenlijk dat we ze misschien nog een keer kunnen uitnodigen hier. Maar ze zijn echt ook al wel heel goed bezig. Want ja, je staat gewoon op mainstage bevrijdingsfestival.
1: Ja, ja.
0: Het was een soort swampy, toeters, blazers, Hammond orgel. Ik heb zo genoten.
2: Heerlijk.
0: En blijkbaar ging er bij Moula B ging er een pruik door het publiek. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. Nepnagels op de grond. Het was één grote bedoeling.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik was er helaas niet bij.
0: Oh.
1: Ja, erg hè?
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat weet ik nou niet dus. Want ik heb dus ook gezegd, ik weet niet of ik volgend jaar wel ga.
1: Oh ja.
0: Is, gewoon...
1: is dit iets waar we het over moeten hebben? Gaan we nog naar Bevrijdingsfestival?
0: Nou, misschien. Kijk, we vinden allemaal...
2: Werk. Ik had geen vrij.
1: Ja, ik had ook niet vrij.
0: Je had dus geen vrij op bevrijdingsdag. Nee, hoe het gaat.
1: Ja.
0: Kijk, vrijheid is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Maar dat is ook wel wat er wordt gezegd natuurlijk op dat podium. Zo heel statig met de fakkel. Vrijheid is belangrijk. Maar het is gewoon niet vanzelfsprekend.
1: Hoe kleur je die in ook? Hè?
0: En hoe kleur je die in inderdaad?
2: Ja, ook iets waar het comité zich vragen over mag stellen.
0: Zeker, ja.
1: Ja, met doe jij op Sef?
2: Ja.
1: Of, ja. Ik dacht al hier, ik voel een beetje een pepertje in deze opmerking.
0: Sef. Ja, dat was een hoop commotie.
1: Ja.
0: Ja. Oké, misschien moet het daar niet bij. We hebben niet heel veel tijd voor. Kunnen we wel nog even een plaatje draaien misschien tussentijd?
2: Dat kan altijd.
0: Kunnen we alsjeblieft de Bird Experience draaien?
2: Ja, die kwamen in Rotterdam zijn.
0: Mag dat, ja. Zeker. Ja, het is een Haagse crossover. Maar dat mag. Dat is prima.
1: Het zijn onze buren.
0: 12 man. Ja, precies.
1: Je kan ook niet 12 volbloed Rotterdammers.
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, precies. Kanto 7.
2: Volgens mij ook,
0: ja, hij staat ook in de Maasvangst. Ja, daarom dacht ik praat hem goed. Want ze hebben wel naar Rotterdam hun single gestuurd. Dus misschien dat we ze toch nog binnen kunnen hengelen voor de volgende uitzending.
2: Volgens mij hebben we ze ook gewoon opgenomen in een van de Maasvangsten.
0: Ja, dat klopt. Daarom.
2: Ja.
0: Daar hebben we een stukje over geschreven.
2: Zeker. Ja. Ja, toch een goede radar voor zulke dingen, blijkt me.
0: Ja, goed hè.
2: Potverdikkie. En dat nummer Kanto 7, zei je?
0: Ja. Juist. Ja, het is eigenlijk met Romeinse cijfers.
2: Ja.
0: 7.
2: Ja, maar wij zijn goed onderwezen.
0: Wij
2: spreken gewoon
0: direct
2: Romeinse cijfers uit.
0: Oké, doe maar.
2: Kanto 7.
0: Goed zo. Gaan we draaien.
2: Op 312 Rotterdam Radio, Kanto 7 van The Bird Experience.
0: Yes.

0: Dat was Kanto V2.
1: Goed zo. De Bird Experience.
0: Ja. Op Vliegtuig Rotterdam Radio.
1: Goed zo. Ja, we hebben nog 3 minuutjes. Jitse, wat vind jij dat echt talent is wat gewoon meer op de voorgrond mag komen?
2: Oef.
1: Het is misschien 3 minuten niet genoeg,
2: nee,
1: maar
2: grote
1: ik,
2: vraag.
1: Ik ben daar gewoon zo benieuwd.
2: Ja, weet je wat het is? Er zijn best wel wat artiesten natuurlijk die, waarvan ik zou zeggen, die moeten we meer luisteren.
1: Ja.
2: Maar het eerste wat ik toch denk is, ik was dus bij Roodkapje vorige week.
1: Ja.
2: Voor dat interview ook. En toen sprak ik daar Doreen en die doet daar programma manager en zo. Weet ik niet precies wat ze doet. Maar die zei, wat ik dan zie in Rotterdam is dat bij de opening van een nieuwe plek zijn er heel veel mensen. En bij de closing. En daartussen moeten we echt nog meer dat publiek vastpakken. En ik weet niet, ik wilde gewoon even een shout-out geven naar wel al die nieuwe plekken zoals Export, zoals Roodkapje, zoals Shunter dat straks open gaat.
1: Yeah.
2: Dat soort spaces waarvan ik denk van, die verdienen het om dat wij daar echt ons geld
1: aan gaan uitgeven.
2: Ja.
1: En niet alleen op een sluitingsfeest. Nee. En niet alleen op een opening.
2: Die opening wordt fucking vet van Shunter waarschijnlijk. Maar
1: wanneer is die ook alweer?
2: Zo, ik kan even heel snel.
0: Is dat dit weekend?
1: 29 mei.
0: Oh, toen was
1: het hele weekend.
2: Ja. Dus ga niet naar de opening.
1: Nee. Dus allemaal niet naar de opening komen en dan gewoon wel door
2: wel
1: de week.
2: Dus dat eigenlijk vooral, denk ik. Ja.
1: En voor jou, Mick?
0: Ja, lastig te zeggen. Een hele hoop namen hebben we al genoemd hier zojuist.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Er zullen er ook genoeg zijn die wij compleet over het hoofd zien. Die dan straks ineens met de popronde iedereen.
1: Ja, die komt er ook weer aan, de popronde.
0: Dus moeilijk. Fellatio hebben we al genoemd.
2: Ja, oh ja. Ja, vind ik. Ja, die gaan ook al wel lekker.
0: Ja.
1: Dat is ook fijn om te zien, hè? Als een band gewoon lekker gaat Dat is echt, dat is zo een soort van waar voor je geld, denk je dan. Zo
2: ja, maar ook inderdaad dat je die dan misschien een keer op zo'n label night hebt gezien.
1: Ja.
2: En het is niet dat ze nu dat per se ontgroeid zijn, maar misschien een beetje. En dat is wel vet. Dan zie je ze op Eurosonic en dan zie je ze op Motomozaïek weer. En dan, dat vind ik leuk.
1: Cool.
2: En ik zie hier nog een poster hangen. We hebben echt nog heel kort, maar dit is ook al een band die al wat verder is, maar Teardrinker staat daarop.
1: Teardrinker,
2: en we hadden het er net over dat we...
1: Ruige
2: ja, dat is ook helemaal niet mijn ding eigenlijk. Teardrinker is best wel, post-hardcore sludge, noemen ze het. Dat staat er ook. Maar die maken muziek vanuit zulke diepe rauwe emoties en zulke boosheid over hoe de samenleving met vrouwen omgaat en over hoe...
1: Dat was ook zo interessant, hè? Dat hele mooi als muziek dat oppakt ook.
2: Ja, en als het iets kan vertolken...
1: Hebben we nog 10 seconden.
2: Wat zelf nog niet lukt of zo.
1: Oké, jongens, dit was 3 voor 12 Rotterdam Radio. Heel graag tot de volgende keer. En bedankt, Jitse.
2: Bedankt voor het luisteren.
1: Sport ook te doen.
0: Ja.

CEO of Radio Worm, Ash Kilmartin.

Please.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Awaken.

Anyone else has something to show? Yes? Slot machine music.

This is Slot Machine Music by Adrian Green.

Nothing matters.

0: Hallo allemaal, welkom bij de 3 voor 12 Rotterdam radioshow. Dit is voor het eerst. Leuk.
1: Inderdaad.
0: Nou ja, voor het eerst. Het is in het verleden waarschijnlijk al eens gedaan.
1: Vast wel. Hele tijd geleden.
0: Hele tijd geleden. We gaan onszelf even voorstellen, denk ik.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, ik ben Carlijn. Ik ben nog maar pas bij het 3 voor 12, vooral om te schrijven. Maar tijdens de vergadering hebben we eigenlijk besproken dat we het ook wel leuk vinden om radio te gaan maken hier bij Worm. Dus daar heb ik me heel enthousiast voor aangemeld. En Mick vond het ook leuk. Wat zit je ding raar?
1: Ja,
0: dan hoor je de wereld. Thanks. Dus ja, dat gaan we nu lekker doen. En er staan leuke dingen op het programma. We zijn hier vandaag met Downtown Festival. Dat is allemaal live bezig nu. Het was gisteren ook al. En we hebben een leuke rubriek, de Nieuwe Maasvangst. Daar gaan we ook het een en ander over vertellen en draaien vooral. Mick, vertel een beetje meer over 3 voor 12.
1: Ja, ik ben dus Mick. Ik ben een van de hoofdredacteuren van 3 voor 12 sinds een klein jaartje nu. Ja, iets minder. 3/4 jaar, laten we dat zeggen.
0: Yes.
1: Hiervoor heb ik dat ook eventjes gedaan. Dat is alweer een eeuwigheid geleden. En op een gegeven moment lag 3 voor 12 Rotterdam een beetje op zijn gat.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk zonde, want er gebeurt heel veel in Rotterdam.
0: Ja.
1: Alleen vandaag al, het is nu vrij rustig buiten, omdat iedereen zoveel keuze heeft.
0: Ja.
1: Je kunt overal nergens heen, overal gebeuren dingen. We gaan het ook nog over Baruch Open Air hebben natuurlijk,
0: zeker.
1: Wat ook gaande is.
0: Dat is rammen vandaag natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. En in de tussentijd hebben we natuurlijk heel veel muziek.
0: Want heel veel. Te veel om uit te kiezen ook, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar zullen we eens mee beginnen?
0: Nou ja, we hebben dus hier de rubriek De Nieuwe Maasvangst. Het is eigenlijk zo, mensen die dus het leuk vinden om muziek te maken en dat in te sturen, die hebben nieuwe platen uit of nieuwe singles, die kunnen dat insturen en dan kunnen ze een vragenlijstje invullen voor ons. Omdat het is zoveel wat er binnenkomt, dat is fijn, dan kunnen wij daar een artikel van maken. En omdat ik die naam zo ontzettend catchy vond, dacht ik, nou, dan maken we hier live ook een soort vangst van. Dus ik heb een soort grabbelton meegenomen. En daarop staan 24 artiesten en liedjes. En daar gaan we er af en toe eentje uit trekken. En dan gaan we dat lekker draaien. Zullen we daar gewoon mee beginnen?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Oké, nou, dan ga ik er eentje uittrekken nu. Dat hoor je ook zo leuk, hè?
1: Ja.
0: Beetje voor het sfeergeluid.
1: Precies.
0: Ja. All right. Dit is, hey, Jack Hippo met Balcony Games. En Jack Hippo is de vriend van een redacteur van ons, Nicky.
1: Oh ja,
0: ja. Leuk.
1: Dat is Kees.
0: Heb jij hem erbij?
1: Ik denk het wel, zeker. Balcony Games. Het is een heel album.
0: Het is een heel album. Daar moeten we misschien even een nummer van kiezen dan.
1: Wat zullen we eens doen? Hoeveel nummers zijn er?
0: Ik kan helemaal niet met jou meekijken. Laten we eens even met jou meekijken.
1: Ik vind I'll Stick Around vind ik een leuke titel.
0: I'll Stick Around.
1: Gaan we die doen?
0: Doen we die?

0: Jullie luisterden naar Jack Hippo van het album Balcony Games. En dat nummer heette I'll Stick Around.
1: Ja, lekker mellow. Heel fijn.
0: Zeker. We hebben ook in juli hebben wij hem nog geïnterviewd over dit album. Ja. En we begrepen dat dit album heet Balcony Games omdat het allemaal op zijn balkon is ontstaan.
1: Ja, dat is gaaf, hè?
0: Ja, je bedenkt het niet.
1: Maar het is ook wel leuk, want als je dus dit nummer hoort, dan hoor je dus een soort dromerige sound. En ik weet niet of jij dat herkent, maar als ik op mijn balkon zit, nou ja, ik had een balkon, dan heb je soms ook echt die dromerige vibe. Dat je denkt, oh, lekker, je kijkt zo uit over dingen, weet je wel.
0: Ja, als je een goed balkon hebt, dan...
1: Als je een goed balkon hebt, dan werkt dat reuze. Ja, absoluut.
0: Nou, de titel van ons interview met hem was een quote, namelijk, ja. Ik voel me niet nice, gooi dat maar in een liedje. Nou, dan weet je ook een beetje in welke mindspace hij zat toen hij dit maakte.
1: Precies.
0: We gaan weer door.
1: We
0: hebben heel veel programma.
1: We hebben een tijdschema. Hey, zullen we het even hebben over Downtown Festival?
0: Ja, toch?
1: Hartstikke leuk. Waar ben jij gisteren geweest?
0: Gisteren ben ik hier buiten op de Boomgaardstraat begonnen. Daar was het gratis programma natuurlijk.
1: Absoluut een feestje daarbuiten.
0: Ja, het begon, het was vrij rustig. Iedereen zat nog te eten, denk ik.
1: Ja.
0: Maar in de tweede helft van Mina en Bright werd het wel een stukje drukker.
1: Ja.
0: Toen was het ook meteen gezellig, natuurlijk.
1: Want die hele Witte de Witstraat, even voor de vormgeving. De hele Witte de Witstraat gaat op een gegeven moment gewoon, die hoort muziek. En die denkt, hé, wat is dit? En bij de Boomgaardstraat was het gratis, hè?
0: Ja.
1: Dus het is gewoon inloop. En ik heb net al even gekeken, want wij zitten hier natuurlijk met Worm naast.
0: Zeker.
1: Superleuk. Er stond net al een clubje helemaal los te gaan. Maar dat was eigenlijk alleen nog maar soundcheck. Dus dat was zo grappig om te zien. Ja, ik was gisteren bij Fleur de Bonheur. Dat zat bij Stalles. Stalles heeft dus nu een nieuwe club geopend. Club Centraal.
0: Ja, klopt.
1: En dat was ook echt een heel vol programma. Maar het was eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, wist ik dat helemaal niet. Dat het daar zat. Ook van Downtown. Dus ja, het was een hele fijne sfeer daar.
0: Wist je niet dat je daar vanuit Stalles kon komen, bedoel je?
1: Ja, ik wist dat Stalles daar zat. Maar ik liep Stalles binnen en ik zie ineens Downtown staan. En ik denk, hey, maar dat is hier ook, wat super.
0: Ja, dus, jij bent gewoon per ongeluk gratis binnengekomen, geloof ik.
1: Per ongeluk gratis binnengekomen, ja, volgens mij wel. Oh. Gaan we er iets van draaien? Dat lijkt me wel leuk.
0: Fleur de Bonheur heb ik even niet paraat, maar...
1: Dat maakt niet uit.
0: Daarvoor trad een heel interessant bandje op. Dat is... Esa en his Afro Synth Band.
1: Ja, die zijn heel groovy.
0: Ja, dat was ook een superleuk optreden. Lekker drukker binnen.
1: Ja.
0: En ik wil ook wel zeggen, vroeger toen het nog vibes was, ben ik er ook vaak geweest.
1: Ja.
0: Het is er wel mooi op geworden.
1: Goed zo.
0: Nou, we gaan nu eens luisteren naar Esa en his Afro Synth Band. Het nummer Kulle Ketla.
1: Kulle Ketla. Let's go.

0: neemt je gewoon letterlijk mee richting de jaren 80, toch? Dit is toch heerlijk? Het is een Zuid-Afrikaanse DJ en producer, Asa Williams.
1: Ja, klopt. Ja,
0: klinkt echt super.
1: Die stond gisteren met een complete band op dat podiumpje.
0: Met z'n hoeveel zijn ze?
1: Het waren heel veel, ik heb niet geteld.
0: Het was dus echt een compleet collectief, wat goed.
1: En ook allemaal multi-instrumentalisten, zeg maar. Dus de ene keer stond er iemand op de dwarsfluit en het volgende nummer stond diezelfde persoon op de basgitaar.
0: Ja, dus ze doen gewoon lekker rouleren binnen het team. Gaaf. Ja, er is nog een festival gaande vandaag.
1: Klopt, een heel ander festival.

0: Die stond ook nog op Left of the Dial afgelopen jaar.
1: Ja.
0: Ik probeerde hem nog te zien op Down the Rabbit Hole, maar hij stond in zo'n klein tentje. Dat was een kwartier voor aanvang, stond het al helemaal vol van voor tot achter. Je kon nergens bij. Dus toen heb ik hem overgeslagen.
1: Dus het is gewoon vet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ken het ook nog helemaal niet zo goed. Nee. Ik weet alleen dat ik de naam ontzettend gaaf vind. We gaan naar luisteren. Bereid je voor? Wel?
0: Ja, het is een soort Nijmeegse versie van de kraaien.
1: Van de kraaien, ja. Ja. All right.
0: Het volgende nummer komt van zijn debuut-EP, getiteld Debuut-EP.
1: Ja.
0: En dit nummer heet Hema.
1: Hema!

0: U hoorde Kaboutertje Putlucht
1: met
0: het nummer Hema van de debuut-EP.
1: Oh, er gaat er nog een afspelen. Dat is ook leuk.
0: Nee, we hebben geen tijd ervoor. We moeten door. Aangezien ze op Baruch Open Air namelijk zowel een heel heavy elektronisch programma hebben als keiharde gitaren natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Moeten we daar ook wat van laten horen. Daar komt Comedy aan. Dat is ook helemaal niet erg.
1: Dat is ook helemaal niet erg. En zij moeten ook door. Even terugkomen op Kaboutertje Putlucht. Ik wil je worstje zien. Het is wel goed dat je dan je titel dan Hema maakt. Het is wel gaaf. Het is wel gaaf. We gaan nu door naar...
0: Doodseskader.
1: Doodseskader.
0: Die staan ook op Baruch Open Air.
1: Ja. Ze hebben op Noorderslag gestaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Klopt. Daar zijn ze ook opgepikt door de boeker van het festival.

0: ja, die had ze één keer gezien en die wist meteen deze moeten we hebben. En dat is gelukt, dat is mooi.
1: Heel fijn. Nou, dan gaan we er naar luisteren.
0: Ja, wij gaan draaien van het album Year 2 het nummer Bonepipe.
1: Bonepipe.

0: Geen moltje lief. Wauw. Dat was even rammen, wat ik al zei, hè?
1: Zeker.
0: Dit was wel heftig.
1: Ja, je hoorde...
0: Ja, dat vind ik ook... Zo.
1: Je hoorde Bonepipe van Doodseskader. Ja. Ja. De hele treffende naam, zou ik zeggen.
0: Ik denk dat ze wel hebben gecrowdsurfd daar zo in de regen. Ik mag het ook hopen, dat is wel een must.
1: Nou, om de overgang naar het volgende gedeelte van het programma iets minder heftig te maken.
0: Gaan we even lekker aan de dark wave nu.
1: Precies, dit staat ook Boog Open Air vandaag.
0: Ja, ook vandaag.
1: Je kunt het verslag over Boog Open Air het overigens ook gewoon teruglezen op onze website binnenkort natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook voor.
0: Precies, want daar even over. We maken natuurlijk gewoon ijzersterke artikelen.
1: Ja, daar is het allemaal mee, tenminste, voor mij mee begonnen.
0: Ja, precies. Dat is wat 3 voor 12 doet. We doen gewoon lekker veel verslag van leuke bandjes, artiesten, poppodia. En we willen gewoon dat Rotterdam groter, groter, allergrootst gaat worden. En daarom ook deze radio-uitzending, want dat is natuurlijk gewoon
1: fijn. Multimedia.
0: Multimedia, kijk.
1: Cross-platform.
0: Cross-platform, cross-mediale, ja. We gaan lekker luisteren naar Lebanon Hangover met Asylum Lullabies. Yes.

0: ik zeg wel tegen Mick, ik hou hier dus heel erg van. Dat dromerige, lekker dat meegesleurd worden. En dat is hele fijne muziek. Ja, nou ja, goed. Jammer, joh. Ja, we springen een beetje van festival naar festival. Dat heb je als er dus veel is in een weekend. Ja. Dus nu weer even terug naar downtown.
1: Inderdaad. Want dat gaat ook gewoon door vandaag.
0: Ja.
1: En vanavond speelt onder andere Art Freak en The Perpetual Singers. Waar we nu dus een nummertje van gaan draaien.
0: Van gaan draaien, inderdaad. En het is wel leuk. Ja, dit is dus radio. De luisteraars nu, die zien de clip niet. Maar Mick zegt net tegen mij, dat is een heel leuk clipje. Dus die gaan wij dus even kijken nu.
1: Ja, een soort super retro. Alsof je in de jaren 70 de tv hebt aangezet.
0: Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we maar aanzetten. Arp Freak en de Perpetual Singers met Elena.
1: Uit Rotterdam.
0: Uit Rotterdam.

0: U luisterde naar Art Freak en de Perpetual Singers. Die staan vanavond om 7 uur op Eendrachtsplein op Festival Downtown uiteraard.
1: Ja, en ik had het net al even over dat clipje dat wij net hebben gekeken. Dat is echt leuk. Dus als je dat een keer, als je een keer op YouTube zit en je hebt zin in een beetje 70s retro clipje erbij, dan moet je die aangooien. Nou, je kunt ze vanavond dus zien. Ik zou zeker gaan kijken. Het is hier op de stage naast Worm.
0: Inderdaad.
1: En dan nu...
0: Ja, dit draait natuurlijk. Of draait. Ik zeg draait omdat het, de nadruk ligt wel op het nachtprogramma bij dit festival.
1: Ja.
0: Maar er speelt overdag ook van alles. Gratis te bezoeken trouwens, hadden we het al gezegd.
1: Gratis te bezoeken, dat zeggen we er gewoon nog een keer bij. Dat is extra. Dat kan niet vaak genoeg zeggen, inderdaad.
0: Gratis hier buiten Worm op de boomkant. Hoe heet dat? Boomgaard.
1: Boom op de Boomgaardstraat.
0: Oh, er staat een spelfoutje in het blokschema.
1: Oh.
0: Niet doorvertellen.
1: Nee, dat gaan we niet zeggen.
0: Nee. Daar staat om ook 7 uur. Ja, dan word je al gekiezen. Moeilijk.
1: Ja, dan zijn we nu 2 acts aan het promoten die allebei tegelijk spelen. Dat wordt inderdaad kiezen. Want op Eendrachtsplein kun je natuurlijk dan terecht voor de Perpetual Singers. En hier aan de... Wacht even hoor.
0: En op de Boomgaard staat dat. Heb ik het toch gezegd.
1: Heb je toch gezegd.
0: Ja, 7 uur staat Main. We hebben enige tijd geleden, toen we weer net begonnen waren ongeveer, denk ik.
1: Ja.
0: Eind maart hebben we hem nog gezien in de Laurenskerk. Dat was een heel bijzonder optreden.
1: Dat is een prachtige locatie.
0: Hij heeft een nieuwe EP Leeftijd gepresenteerd, als het ware. Ondersteund door het kerkorgel.
1: Ja.
0: Super vet.
1: Heel gaaf. En ook het geluid in die kerk, dat is natuurlijk bizar. Sowieso vind ik concerten in kerken altijd echt een beleving.
0: Ja, de Laurenskerk heeft toen ook meerdere samenwerkingen gedaan met... Op zich bijzondere artiesten.
1: Ja.
0: Vindt u wel.
1: Maar dit was dus een van de eerste artikelen die 3 voor 12, toen het weer opgepakt werd, heeft geplaatst.
0: Ja, zeker. Niet de eerste.
1: Niet de eerste, maar wel een van de.
0: Ik wil niet opzetten
1: verder. Je kan goed schrijven, Mick.
0: Oh, dank je. Je zegt dat jij ook goed kan schrijven.
1: Ja, dat mag je zeggen natuurlijk. Maar zoveel heb ik nog niet geschreven voor 3 voor 12. Het is vooral nu even de focus op de radio.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: zo is dat.
1: In de toekomst, kijk... Het staat hier ook.
0: Ik zoeken naar mee, maar het is net alsof hij niet bestaat op het internet.
1: Misschien staat hij wel op YouTube. Ja, dit gebeurt ook, hè. Het is ook gewoon live radio.
0: Ja, daarom.
1: We zijn gewoon even aan het zoeken. En dan gaan we mee draaien zo meteen.
0: Ah, kijk, daar is die.
1: Kijk.
0: Wij gaan draaien van zijn EP Leeftijd. Die hij dus presenteerde in de Laurenskerk. Best vet. Het nummer De Toekomst Is Nu.
1: En dat is zo.
2: It's really such a powerful feeling to know that we're actually being able to manipulate space and time. And it's exciting because this shows that we may be able to control and that means that ultimately we may be able to control our destiny.

Vanaf nul sinds lucht in de longen. Van fouten maken word je niet dommer. Tegen gas geven, dan maak je niet jonger. Zie je haat? Blijven scrollen. Vergeet me voor mijn zondes, maar wie ben ik zonder? Ga jezelf erboven, ga je aan jezelf onder. Door, terugdraaien kan niet meer, dus we moeten

vijf de dag en we zoeken de kast. Allemaal voet voor dat, met een boem met een ja. Gevoed door de drang, roet van sterker en staan. Geef alles vanuit de oorlog. Hoe ik mijn hart hier doortocht, ik kan op de doortocht. De toekomst is nu, alright. Leef ik nu, alright.

0: geven. Ik probeer niet alleen het beste mee te nemen, maar te geven. Ik deed het. En ik bied.
1: Alles wat je weet.
0: Alles wat je weet.
1: Wat je weet.
0: Wat je ziet.
1: Wat je ziet.
0: De toekomst is nu.
2: Oh, ik had hier echt graag bij willen zijn. Zo in de Laurenskerk. Dat had echt...
3: Ja, dat was heel fijn.
2: Ja. Oh, daar gaat er weer eentje spelen, hoor. Ja,
3: echt
2: precies. Echt niet af, foei. Hey, zullen we nog eventjes een keertje gaan vissen?
3: Ja.
2: Ja? Dat laten we dat maar doen. Dan krijgen we weer een sound.
3: Als het regent kun je meer vangen, heb ik gehoord.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: Ja, want we denken alle vissen dat ze eten krijgen. Nou, wij gaan even weer een kaartje trekken. Nogmaals, we hebben natuurlijk de nieuwe maasvangst. En dan doen we gewoon af en toe een kaartje trekken uit onze eigen vangst.
3: Precies.
2: Hier, live.
3: De maasvangst is dus onze maandelijkse rubriek met een nieuwe lokale muziek.
2: Ja. Dus als je zelf muziek maakt en je hebt een leuke single uit, dan stuur hem vooral in. En dan, wie weet, kom je in ons artikel terecht. Dat zou wel heel erg leuk zijn.
3: Ja, we doen ons best. Het is heel veel. Maar in principe komt iedereen chronologisch aan de beurt.
2: Chronologische woorden, heel leuk. Hé, ik heb er eentje getrokken. Het is Max. Max... met altijd op vakantie. En ik heb hier stiekem al een keertje naar geluisterd.
3: Oh ja?
2: En dit is echt... je zou kunnen zeggen... een beetje hetzelfde als Antoon. Maar niet hetzelfde. Maar het heeft er wat van weg. Het is natuurlijk niet leuk om het te vergelijken. Maar het is best een catchy plaatje.
3: Ja.
2: Absoluut. Dus dit is hem.
3: Ja,
2: als hij het wil doen. Nogmaals jongens, we zijn live.
3: Hij vindt het moeilijk.
2: Hij vindt het heel moeilijk.
3: Hij is op vakantie.
2: Hij is op vakantie. Volgens mij is hij weer terug.
3: Ja hoor.
2: Let's go. Dit is Max met Altijd op vakantie.

0: dat was Max. En hij is eigenlijk altijd op vakantie. Wil je nou nog meer over hem lezen? Dan kun je gewoon lekker naar 3 voor 12 Rotterdam gaan. De website. En daar staan heel veel dingen over onze nieuwe maasvangst. En ook over Max.
1: Zeker over Max. Bijvoorbeeld welk festival hij graag zou willen staan. Heel graag. Is zijn grootste droom.
0: Heel groot festival ook.
1: Welke Nederland. Muziek zijn ouders thuis luisteren.
0: Ja, zou
1: weet
0: dat zijn?
1: Ik weet ook niet hoe het eruit buiten gezet. Nee,
0: het is fantastisch. Hey, nou ja, laten we het nog heel even hebben over downtown.
1: Ja, inderdaad. We zitten er immers naast.
0: We zitten er immers naast en vanavond is er nog een knaller van een eindact.
1: Namelijk. Zeker, zeker. Een van de headliners zou ik wel durven zeggen. Ja. Namelijk de producer DJ Solly. Hij maakt hele vette drum en bass. Ik weet niet hoe jij in dat genre zit.
0: Nou, ik ben het dus best wel aan het luisteren tegenwoordig. Ik heb laatst geleerd over de Amen Break.
1: Oh ja.
0: Dat is ook wel heel gaaf. Dat hoor je dus nu ook terug. Maar eigenlijk ben ik relatief nieuw in de drum en bass scene. Dus ik ben wel heel benieuwd naar dit. Maar jij weet hier dus meer over?
1: Ja, meer. Meer is relatief.
0: Oké.
1: Als je nog nooit drum en bass hebt geluisterd, is dit wel een heftige binnenkomer. Maar als je er een beetje in thuis bent, is het gewoon heel leuk.
0: Dus dan gaan we er gewoon onze show zo meteen mee afsluiten.
1: Inderdaad. Je kunt hem dus vannacht zou ik zeggen, tussen 3:30, 5:00.
0: Ja, het is... tussen 3 en 4.
1: Oh ja, het is een moeilijke timetable.
0: Ja.
1: Of het ligt aan mij.
0: Nee, het ligt niet aan jou.
1: Rond die tijd dus in de main room van Born. Waar trouwens ook de MC van dienst vanavond, vannacht.
0: Die wilde je even benoemen. Dart. Ja, MC ja, Dart.
1: Legend.
0: Hij gaat ervoor. Hoe lang doet hij dit al?
1: Langer dan ik leef voor mijn gevoel.
0: Jeetje. Nou, dat is wel gaaf dat hij het wel gaat afsluiten.
1: Ja. MC Dart, die kun je kennen als je ooit naar welk drum en bass feestje dan ook geweest bent. In Rotterdam, Amsterdam, Utrecht.
0: Hij is er altijd bij.
1: Ja, verzin het maar. ADE, Prospect, Subway.
0: Gaaf.
1: Het zou me niet verbazen als die 31 oktober ook in de Maasilo staat bij Hospitality Records samen met Korsakoff.
0: Wauw.
1: Ook een aanrader.
0: Nou ja, ik ben niet zo bekend in de drum en bass scene, dus laat ik daar dan ook maar heen gaan. Lijkt mij een goed idee.
1: Dat lijkt me ook een goed idee. Ja. Ik zit even te kijken.
0: Het is natuurlijk ook bijna tijd, dus we moeten hem ook een klein beetje afsluiten. Maar laten we hem dan ook maar gewoon afsluiten dan met Sully en Swandive. Ja, dit was onze eerste uitzending, Mick.
1: Inderdaad. Ja, we gaan zo dus afsluiten met het plaatje. We zijn hier met 3 voor 12.
0: Ja.
1: We zijn vanaf nu elke week.
0: Elke week op zaterdag van 4 tot 5 zijn we live. Het kan nog een beetje variëren als er misschien iemand uitvalt. Maar dat lossen we wel op. Dat komt wel goed.
1: Ja, en dat maken we natuurlijk ook kenbaar op alle
0: social media. Absoluut. Je kunt ons ook natuurlijk op de socials volgen. Op Instagram. En natuurlijk op de website. Daar staan al onze artikelen.
1: Ja. Ik raad altijd aan om gewoon lekker naar de website te gaan. Wie heeft er nou nog zin in social media tegenwoordig?
0: Precies, ja.
1: Dan spreek ik nu al even mezelf.
0: Nee, je spreekt voor een heel groot publiek, denk ik zo. Breng een bezoekje aan onze website. En dan kun je van alles lezen over de nieuwste muziek. Lokaal in Rotterdam.
1: En omstreken.
0: En omstreken natuurlijk. Niet te vergeten. Gaan we hem afsluiten?
1: Ja. En kom vanavond, vannacht vooral nog naar Festival Downtown. Je kunt meteen door vanaf Baroque Open Air. Leuke afterparty, denk ik. Maar er zal ook wel gewoon een echte afterparty zijn met heel veel harde gitaarmuziek.
0: Dat hoop ik.
1: Moet wel.
0: We gaan ervoor.
1: De mensen die daar nu zijn, die luisteren toch niet. Dus,
0: nee, precies.
1: Groot gelijk hebben ze. Dan gaan wij nu afsluiten met het nummer Swan Dive door Sully.
0: Let's go. Drum en bass.

0: Hallo allemaal, dit is 3 voor 12 Radio. We zijn er weer.
1: Inderdaad, daar zijn we weer.
0: Hé, hey, je klinkt goed. Merk je, klinkt nu goed.
1: Ja. Nu nog uitvogelen welke van de twee microfoons het bij mij doen.
0: Ja, het is nu zo normaal, is er natuurlijk iemand voor ons. En dan staat alles een beetje geregeld. Nu hebben we het allemaal lekker zelf kunnen doen. En we hebben daar ook de tijd voor gehad. Dus ik hoop dat we goed te horen zijn.
1: Ja, en zo niet, dan lossen we het wel op.
0: Ja. Nou ja, vandaag hebben we Nillik in de studio. En Gavran. En we gaan zo even met ze babbelen. We gaan eerst denk ik nog eventjes een plaatje draaien. En Mick, vertel eens even over die nieuwe hoofdredacteuren die we erbij hebben.
2: Ja,
0: bij
2: inderdaad.
0: Onze fijne redactie.
2: We zijn uitgebreid. De capaciteit is verdubbeld.
0: Kijk, dat is dus top.
2: Dat klinkt indrukwekkend, maar dat is een beetje net alsof Nederland. Die heeft 2 keer zoveel militairen naar Groenland gestuurd. Namelijk 2.
0: Ja, namelijk 2.
2: Maar wij doen beter. We zijn met z'n 4.
0: God. Dan staan wij dadelijk aan het roer.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: En we zijn dus ineens met z'n 4 in plaats van met z'n 2. Dus dat betekent meer capaciteit voor allerlei dingen. Ja, en we hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook een beetje on the fly dingen geprobeerd. En gekeken wat werkt en wat niet. Daar hebben we ook van geleerd, hoop ik.
0: En we hebben natuurlijk een mega redactie waar al onze artikelen lekker door worden geproduceerd. Dat is super fijn. En met die hoofdredacteuren erbij hebben we net wat meer verspreiding.
2: Zeker.
0: Van het werk.
2: Ja.
0: Right. Ik ga even grabbelen. Dan gaan we een nummer draaien.
2: Inderdaad.
0: Ik hoop dat het heel lekker soepel gaat in de Nieuwe Maasvangst. Ik zeg er altijd bij dat je je ook nog kan inschrijven voor de Nieuwe Maasvangst. Er komt echt heel veel binnen. Dus als je nieuwe muziek maakt, of als je sowieso muziek maakt en je komt uit Rotterdam of omstreken, dan kun je dat doorsturen en dan kom je sowieso op de site. Duurt misschien heel eventjes, want we zijn nogal druk erbij bezig.
2: Ja, maar en we gaan een beetje ten onder aan ons eigen succes, want we hebben achter op de inzetten.
0: Dat sowieso.
2: Dus daar gaan we ook nog een oplossing voor vinden met de nieuwe hoofdredactie.
0: Lekker. Oké, ik heb gegrabbeld en het is geworden Sunset Forest. En het nummer heet In This Town.
2: Inderdaad.
0: Een beetje singer-songwriter-achtig is het. Weet ik toevallig, want ik heb hem geschreven.
2: Die was onlangs.
0: Dat was de laatste. Het is ook lekker houtje-touwtje allemaal.
2: Geen link ingestuurd.
0: Wat zeg je nou?
2: Ik probeerde ze af te katten dat ze iets niet gedaan hebben. Maar dit is mijn werk, dus het ligt
0: dit is jouw werk. Het is jouw schuld.
2: Ja, ze hadden een album opgestuurd, toch?
0: Ja, maar het nummer is sowieso in dit staan. Maar inderdaad, ze hebben een heel album ingestuurd. En het is...
2: Of we doen gewoon...
0: Het gelijk...
2: Het titelnummer van het album.
0: Doe maar het titelnummer. Zullen we dat gewoon doen?
2: Ja, toch?
0: Oké.
2: Nou ja, als het goed is, heb ik die klaarstaan. Alleen Spotify, die is een eigen willetje vandaag.
0: Dat heeft het altijd, toch? Spotify.
2: Ik weet niet waarom, maar Spotify heeft besloten dat ik in de woonkamer van mijn zusje aan het afspelen ben.
0: Oh ja.
2: Dus ik weet niet of ze luistert.
0: Dus je kan... dit is live radio, jongens. Het gaat weer helemaal nergens over dit.
2: Ik had al een hekel aan Spotify.
0: Ja, dat had je al. Precies. Nou, dan krijg je het dus op je bord.
2: Oké, we gaan kijken wat er gebeurt.
0: Soundcloud dan.
2: Ja, of we kijken eerst even In This Town van Sunset Forest.
0: There we go. Hoor je wat?
2: Ja.
0: Jij hoort wat. Ik hoor niks.
2: Wat hoor ik dan? Wat is dat?
0: Deur. Oh jongens, het is echt het nieuwe jaar. Het is echt het nieuwe jaar. Het is de start van een, van likmeversje, zoals we dat dan hier willen zetten.
2: Gelukkig hebben ze ook een YouTube account.
3: Ja, heel erg noise hier wel dan van heel, singer-songwriter.
0: Ja.
3: Ik had al mijn twijfels.
0: Ja.
2: Oké, we gaan nog een poging wagen op YouTube.
0: Op YouTube? En dan krijgen we eerst natuurlijk zo'n Oral-B reclame.
2: Nee, ik heb gewoon een app-locker.
0: Oh ja, zo gaaf. Ah, ja. Dat is gaaf.
2: Nou, dan gaan we uit de Nieuwe Maasvangst van... Naar de meest
0: Sunset recente. Forest. Ja,
2: Sunset Forest, daar gaan we.

0: Ja, we hebben erbij gezet dat hartzeer een vervelende kwaal is. Behalve wanneer het gaat om schrijven van liedjes. Ja, dan is het natuurlijk een supergoeie drijfveer om, nou ja, überhaupt een nummer te schrijven. En ik denk dat we het allemaal wel meemaken. Maar dit was Sunset Forest met In This Town. En in de studio hebben we...
1: Gavran.
0: Hallo jongens. Hoi. Jullie mogen wat mij betreft iets dichter bij de mic. Als het lukt, dan horen we jullie fijn.
2: Uiteraard.
3: Hallo.
0: Horen we het goed? Ja, ik hoor het goed.
1: Ik hoor allemaal dingen. Hoor jij mij ook?
0: Ja.
3: Test 1, 2, 3.
0: Test 1, 2, 3. Daar gaan we. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, jullie horen jezelf niet echt, maar wij horen jullie wel goed.
2: Komen er wel uit.
4: Leuk dat we mochten komen.
0: Ja, hartstikke fijn dat jullie er zijn.
2: Ja.
0: Mick, you go.
1: Ja, toch? Ja, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Ik kreeg via Roy een berichtje over een nieuwe single en bijna een nieuw album. Roy kon er niet bij zijn, want die was jarig.
2: Hij viert zijn verjaardag. Hij was blijkbaar afgelopen dinsdag jarig, maar kwamen wij ook pas vandaag achter.
1: Ja, inderdaad. Dat.
5: Hebben we woensdag nog gezien, maar maakt niet uit.
0: Oh, jullie wel, hè? Jullie wel.
5: Ja.
3: Ik schaam me heel
1: meer. Ik zou zeggen, stel jullie zelf even voor, alle drie.
5: Ja, ik ben dan Jamie. Ik ben de gitarist en vocalist van de band. Ik ben sinds dit album... Ik was eerst alleen de drummer en vocalist, maar ik ben sinds dit album ook de gitarist geworden.
0: Oké.
5: Okay. En daarom is Roy, die ook drummer is erbij gekomen.
2: Ja.
5: En Tinus is de nieuwe bassist.
0: Hey.
3: Klopt.
0: De nieuwe aanwinst.
2: De nieuwe bassist.
3: Ik zit er pas sinds dit album bij. Voor dit album was ik... was ik eigenlijk niet de bassist van deze band.
0: En het vorige album was Indistinct Beacon, toch?
2: Ja,
5: klopt.
0: Ja,
5: klopt.
0: Ja,
5: van
0: 2022. Ja, 2022. Zeker, ja.
5: Okay. Klopt.
2: Ik ben Freek, ook ben een gitarist. Alleen gitarist.
3: Alleen gitarist. Yes.
0: All right.
1: En jullie zitten hier onder andere omdat er dus een nieuw album aankomt.
5: Ja.
1: Ik had gezien, die heet The One Who Propels. Die komt 30 januari uit.
5: Ja, in deze maand inderdaad.
2: Via Dunk Records. Dus daar hebben we onze vorige plaat ook uitgebracht.
1: Ah, kijk.
2: Ja. En gisteren zijn de pre-orders voor de plaat online gekomen. Dus het ziet er weer heel mooi uit. Mooi gekleurd. En, heel sick geworden.
0: Ja, wel gekleurd of juist heel donker. Echt
2: niet. Ja, het is een beetje, het lijkt een beetje op wat zei je nou?
3: Cappuccino.
2: Cappuccino.
0: Ja.
2: Een soort latte kleur.
0: Oh, fijn.
3: Zo'n leuke swirl erin.
0: Wat goed.
5: Ja, het is wel leuk gedaan. Er is een soort swirltje erin. Dat is iets, heel erg iets wat Dunk doet altijd. Van die hele unieke LP kleuren platen. Gewoon... Een soort tutti-frutti maken ze ervan.
0: Dat is een signature. Dat
2: een paar
0: is een signature.
2: Bij elkaar.
5: Ja, dat is echt hun ding. Ja. Dus dat is wel heel vet altijd. Ja.
3: Van Dunk.
0: Ja. Het vet is dat plaat alleen wel dan ook nog een beetje zo iets er laat achterlaat van hun eigen dingetje in de band.
5: Juist, precies.
0: Cool.
1: Ja, gaaf. Ja. En die albumtitel, The One Who Propels, kunnen jullie die een beetje toelichten?
5: In essentie gaat dat... kijk, gewoon even... Ik begin gewoon even van het begin. Dat is misschien het makkelijkst om dat uit te leggen. Want onze thematiek is altijd hand in hand van duister en licht.
0: Mm.
5: En voor dit album specifiek, in plaats van de hoop of het idee om naar het licht te gaan, de heft in eigen handen nemen.
0: Ja.
5: Om daar naartoe te gaan, zeg maar.
0: Dus eigenlijk vanuit een perspectief van... je zet gewoon je schouders eronder en je gaat er gewoon voor. Je gaat het gewoon zelf doen.
5: Ja.
0: Ja.
5: Alleen jij kan dat zelf oplossen.
0: Ja, okay.
5: Wat het ook mogen zijn in wat iemand kan dwarszien in het leven.
1: Dat is de one in deze, dat ben je zelf.
5: Jijzelf inderdaad, ja, precies. Ja. Ja. En niet afhankelijk zijn van iemand anders daarin. Okay. Dat kan je echt alleen zelf.
1: Oh, ja.
5: Dat is in ieder geval iets wat ik voor mezelf heb uitgevonden. Dus dat is de essentie daarvan, zeg maar. Ja.
1: Oh, ja. Mooie boodschap.
5: Ja. Ja.
1: En er kwam er ook nog ondersteunend een single uit.
2: Ja, die is 9 januari uitgekomen.
1: Ah, kijk. Ja.
0: Zora.
2: Onze eerste single, Zora.
0: Zora.
1: Ja.
2: Tinus heeft het clipje daarvoor gemaakt. Dus dat is wel echt heel cool geworden.
3: Thanks.
0: Dan? Je bent videograaf ook? Of
3: animator.
0: Vet.
3: Dus dat was een hoop animeren, want het is een video van 12 minuten. Dus ik haalde mezelf wel een beetje
0: op.
2: We hebben helaas geen korte nummers. Dus
0: dat viel mij ook al op.
3: Ik zat op sommige momenten ook nog te denken van, zouden Freek en Jamie het heel vervelend vinden als ik een edit ervan maak? Maar toen had ik zoiets van, dat gaan ze echt wel vervelend vinden. Dus ik ga het niet zeggen. Maar
2: een soort radio-edit.
3: Ja, dat, de samenvatting.
0: Ja, want dat is het wel natuurlijk met muziek die gewoon langer duurt dan nou ja, bij wijze van spreken al 3 minuten. Mm-hmm. Hoe snel gaat het op de radio gedraaid worden? Nu hebben jullie vandaag wel gelukt trouwens hoor, want dat komt wel goed.
5: Ja, mooi.
0: Hoe dan ook iets gedraaid.
5: Ja, juist, ja, heel fijn.
2: Als je bijvoorbeeld naar België kijkt of zo, dus er zijn best wel post-metal bands die dan wel op Studio Brussel komen of zo. Ja, ik denk dat in Nederland gewoon niet echt leeft.
5: Ja,
2: als op de radio, laat ik het zo zeggen.
3: Behalve hier doen.
0: Ze willen het, ja, en hier. Ze willen het bij de NPO ook nog wel eens doen hoor. Dat ze op Radio 2 ook nog wel eens een nummer van de War on Drugs van 11 minuten draaien of zo. Dat
2: ja,
0: dan, hey, daar gaan we, let's go.
2: Ja, precies.
1: Maar, genoeg worden ze afgekapt.
0: Ja, helemaal. Dan zijn er nog 2 minuten over en dan wordt er een leuk verhaaltje verteld. Dan denk ik, hou toch je mond.
2: Ja.
0: Maar goed.
5: Ja.
0: All right. Dus het zijn lange nummers. En jullie hebben ook best wel bijzondere titelnamen. Waar gaat dat over?
5: Het is allemaal een beetje hetzelfde, maar het zijn Bosnisch-Servo-Kroatische woorden.
0: Oké.
5: Okay. Vanwege mijn Bosnische roots vond ik het leuk om die richting uit te gaan altijd.
0: Ja.
5: Gavran betekent ook raaf bijvoorbeeld in
0: raaf.
5: Die taal.
0: Was ik ook benieuwd naar. Raaf. Okay.
5: Ja. Dus daar komt het eigenlijk neer. En Zora betekent dan, daar heb je niet echt een ander Nederlands woord, denk ik per se voor, maar het ochtendgloren. Dat is denk ik in essentie wat dat betekent, zeg maar.
0: Ja. En projecteren jullie je nummer daar dan ook op? Van dit gaat ook een beetje over de ochtendgloren, of heeft het er gewoon niks mee te maken?
5: Ja, soort van. Want dat nummer specifiek gaat over het idee of het gevoel hebben dat je op het juiste pad bent, zo gezegd, psychologische zin.
0: Beetje voorbestemd.
5: Ja, en dan toch op een gegeven moment weer iets gebeurt in je leven dat het weer helemaal in elkaar stort.
0: Mm.
5: En dan in dat moment, snappende of wetende dat het geen zin heeft om iets een richting te geven, maar gewoon het is wat het is.
0: Ja.
5: Van daaruit dan soort van als een soort ochtendgloren nieuw begin.
0: Mm.
5: Dat is een beetje de essentie ervan.
0: Mooi.
5: Denk ik.
0: Ja.
1: Kijk eens aan.
2: Ik denk dat ook sowieso wel heel erg in onze muziek zit, dat idee.
5: Ja. Ja. Nou, wat ik al zei, duister en licht, hoe die twee dingen hand in hand gaan, dat is eigenlijk van het begin altijd al een beetje geweest. Alleen stapsgewijs evolueert dat steeds iets meer naar dat ding wat het nu is als de schouders eronder en het heft in eigen handen, zo gezegd. Ja.
0: Ja, want dat is metal niet altijd, denk ik.
5: Nou, nee, niet per se. Niet per se, klopt.
0: Metal heeft natuurlijk ook best wel een agressieve kant. Of tenminste, de muziek is dan erg agressief. Maar dan zit er toch weer wel een hoopvolle betekenis in. Het is altijd een beetje...
5: Zeker, klopt. Ja. Ik denk dat juist die intensiteit van metal, juist dat van dat ene naar dat andere, daar naartoe bouwen, zeg maar. Wat wij ook heel erg doen. Dat, dat juist die intensiteit ervan juist heel erg mooi is in dit genre.
0: Ja.
5: Dat ik ook bijna niet... Voor mij puur persoonlijk, naar mezelf kijkende, met muziek maken. Ik zou bijna niet een andere manier van muziek maken weten dan deze. Omdat gewoon dat wat ik wil overbrengen, daar is dit gewoon het beste, de beste manier voor, denk ik dan. Ja.
0: Goed is dat.
5: Ja.
0: Mooi.
5: Ja.
1: Gaaf. Ik zag in ons archief dat we jullie in 2020 ook kort gesproken hebben over wat toen jullie debuutalbum
5: was. Ja,
2: debuutalbum.
5: Ja.
1: En dat was ook opgenomen door Tim de Gieter.
5: Klopt, klopt.
1: Die werkt dan ook met Amen Ra. Dat is ook wel zo'n hele dynamische...
5: Donker.
2: Hij is bassist in Amen Ra geweest.
1: Ah.
2: Voor een aantal jaar.
5: Nu
2: is denk
5: niet
2: ik
5: meer.
2: 2024 is hij eruit gegaan. Hij heeft nu zijn eigen project Doodseskader.
1: Oh ja.
2: Dat heel anders is.
0: Ja, die kennen wij ook nog wel.
2: Maar,
5: dat is weer heel wat anders dan dit natuurlijk wel. Het heeft heel erg... Het is heel erg meer een beetje... punk-attitude heeft dat of zo.
2: Ja,
5: dan ben je een hip-hop-achtige
0: Absoluut.
5: Zo. Dus
0: we hebben ze ook
5: wel heel vet hoor, trouwens. Yes. Daar
0: was onze eerste uitzending. Ah, toen hebben we ze gedraaid. Okay. Want dat was tegelijkertijd viel dat met Baruch Open Air. Toen stonden ze daar.
5: Ah,
0: ja, weet je het nog, mee?
1: Ja,
2: Tim heeft dus zijn eigen studio, Mr. Love Studio. Mm. En toen had ik ergens een keer op Instagram gezien van, hij neemt op of zo. Hij zat toen nog niet in Amen Ra, maar ik wist wel dat hij een beetje in dat genre ding had opgenomen. Dus had ik hem echt een hele trieste demo gestuurd. Waar eigenlijk niks op te horen was. Maar
5: hij hoorde er mooi. Ja, precies. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
0: Goed man.
2: Ja. Jamie en ik zijn eigenlijk een beetje begonnen met dit project. Toen, we hadden nog nooit echt in bands gespeeld. Dus we hadden echt geen idee.
5: Nee, klopt.
2: En Tim heeft ons toen
5: eigenlijk... de eerste voor ons, ja.
2: Tim heeft ons toen eigenlijk een beetje wegwezen gemaakt in hoe het werkt, de muziekwereld.
3: Zoveel
2: tips gegeven toen.
5: Ja.
2: Dus daar hebben we echt heel veel aan gehad.
5: Absoluut.
2: Ja.
5: Absoluut.
1: Weet je.
5: Ja.
1: Nee, ik vind het heel interessant, maar het nummer wat wij van jullie gaan draaien duurt 12 minuten.
0: Ik wil nog wel nog één ding vragen. Ja, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Hoe, moet ik het even goed vragen? Het eerste album en het album die jullie nu hebben gemaakt.

0: überhaupt wij twee, wij zijn er ooit mee begonnen, hoe wij daarin zijn geëvolueerd.
1: Ja,
0: ik was eerst de drummer en ik doe nu juist ook gitaar voor de band. Daar zie je het alweer terug.
2: Ja.
0: Ze zijn gewoon als muzikant, maar ook als mens gewoon.
2: Best wel geëvolueerd.
0: Veranderd, beter geworden in veel duidelijker een idee hebben bij wat wij willen en wat wij kunnen doen hiermee, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat het wel echt...
1: De thematiek is wel hetzelfde, maar ja, we zijn wel echt flink gegroeid.
0: Zeker.
1: Denk ik. Want ja, we waren toen wel nog nooit een album gemaakt überhaupt. Dus ja, je moet nog her en der wat leren.
2: Ja.
0: Absoluut.
3: Ja, een album is wel een flink statement natuurlijk.
2: Het is een kindje, er wordt een kindje geboren.
1: Ja, alsof viel het album heel goed, maar toch door de jaren heen merk je gewoon dat je een betere muzikant wordt.
0: Ik sta nog steeds er wel achter, hoor. Wat staat er ook niet aan, daar niet van.
2: Oké, allerlaatste vraag. Gaan jullie nog optreden ergens binnenkort? Waar kunnen we jullie zien?
0: Nou, we staan sowieso in Groningen. Dat is dan wel heel erg ver.
2: Oh god, jezus. Ja, daar komen we niet.
0: Nou, in de Vera, dus dat is natuurlijk wel heel vet.
2: Oh, dat is gaaf, ja.
1: Met Hemelbestorming.
0: En wij staan ook, ik weet niet hoe ver ik dat al kan zeggen, dat we in Rotterdam staan ook wel.
1: In
0: Roodkapje, ja toch, dat was gewoon al bekend. In 6 of 7 maart, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Oké.
4: 7 maart.
2: Het begin van bijna de lente dan.
1: Met de andere Rotterdamse band, Thrilled.
2: Okay.
0: En de showcase beetje Thrilled inderdaad.
1: En het post nog bent Tissel Sifter.
2: Cool.
3: Ja, dat wordt een goede avond. Dus, van Thrilled gaan we binnenkort nog verslag doen in de VL.
0: Oh,
1: cool.
4: Leuk.
1: Hele vette band.
2: Misschien vinden ze het ook wel leuk om hier te komen.
1: Wij hebben ook veel showcase invloeden, dus dat is
2: sick.
1: Dat is gewoon cool.
2: Lekker.
0: Zeker.
4: Doe ze de groetjes.
2: Ja, doen we. Gaan we hem nu gewoon draaien dan?
3: Ja, toch?
2: Nou, heel erg bedankt dat jullie er waren. En
1: ja,
2: dit is dan Zora gaan we draaien.
3: Inderdaad.
2: Alright.

0: Ora lo sai, con la musica che conosco chi fa.
1: Ok, io mi sento mai.
2: Zo, nu luisteren naar Zora door Ga Fram. Vette plaat van mij betreft.
0: Ik sta weer eens niet aan. Oh, super. Ik heb mezelf uitgezet. Ja, doen je speakers het nog? Vraag ik me. Nee, ja, voor de mensen thuis. Vanwege de metal.
2: Ja, ik hoop het voor ze. Alles maar hoorbereiding.
0: Het was wel heel fijn dat ze er waren. En dan gaan we nu over naar Nillik. Hallo jongens.
1: Hallo, ja. Hallo.
0: Dit is weer andere koek, hè? Want wat voor muziek maken jullie? Vertel.
1: Ja, jazz fusion zou ik zeggen.
0: Jazz fusion.
1: Ja, het is een soort van alles wat, zeg maar.
3: In onze Instagram bio staat tegenwoordig, dat heeft onze pianist bedacht, Funkadelic Chaos Smoothie.
0: Maar dat is wel gaaf.
3: Whatever the fuck that is. Maar goed, nou, zo zou je onze muziek kunnen karakteriseren. Ja,
0: ja, goed man. Hey, jullie zijn begonnen als achtergrondband op het theater van het Dalton Lyceum in Barendrecht. Heb ik
3: klopt,
0: dat goed?
3: Ja. Ja.
0: En toen?
3: Je had een soort talentenshow. En ik zat in de vijfde klas, denk ik. En ik dacht, het is allemaal pop en rock en metal en dans. We wilden gewoon wat anders brengen. En toen heb ik wat mensen bij elkaar gezocht.
0: Dus jij bent eigenlijk de oprichter. Is dat safe to say?
3: Zeker. Ja, Geert. Wel. Ja, met twee andere gasten, maar die zitten allebei niet meer in de band.
0: Okay.
3: Maar nou, moet ik wel zeggen dat de bassist, de gitarist, Tijn en Niels, die waren er ook vanaf het begin meteen bij. Mm-hmm. Dus wij zijn wel een beetje de harde kern. Maar ik moet zeggen dat Jan is mijn broer overigens.
0: Echt?
3: Wauw. Die was er eigenlijk ook... die was niet meer... Jij was te oud om nog bij ons op school te spelen. Maar het eerste optreden daarna was Jan er gewoon meteen bij.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat is wel een beetje de harde kern. Dat zijn het twee keer twee broers.
0: Ja.
3: Tijn
0: en hoe lang geleden gaan we dan terug? Want dat is best al even geleden, denk ik.
3: Ja, dat is 2017, denk ik.
0: Oké, okay. Ja.
3: Dus we zijn al wel een tijdje bezig.
0: Ja.
3: Maar wel met periodes waarin het wel echt een stuk minder was.
0: Okay.
3: Zeker tijdens corona was er echt wel een periode dat we dachten van nou, misschien dat het hierna wel gewoon een beetje doodbloedt.
0: Mm-hmm. Oh,
3: en ook met wisselingen in de band is het soms ook lastig om daar weer bovenop te komen. Maar eigenlijk zijn we nu sterker teruggekomen dan ooit.
0: Ja, want jullie zijn nu met 7 man. Een 7-koppige band.
1: Zeker. Ja. Ja, het is een behoorlijke club mensen. We hebben een gitaar, toetsen, 2 blazers, saxofoon en trompet. Mm-hmm. En dan een uitgebreide ritmesectie van bas, drums en percussie. Maar we hebben dus ook wel... als we helemaal voltallig zijn, dat is ook het beste, zeg maar.
0: Ja,
1: dus
0: dan staan jullie op de piek.
1: Ja, precies. We kunnen wel wat minder spelen, maar het is wel echt het allerfijnste... Voor mij als drummer, als er een percussionist bij is. Voor de blazen is het fijn als ze met z'n tweeën zijn.
3: Ja.
1: Ja.
0: Maar met z'n zevenen in deze studio hadden jullie hem namelijk ook niet gepast, denk ik. Dus het is goed dat jullie hier dan met z'n tweeën nu zijn.
1: Ja,
0: maar als band, als geheel, is het fijnst natuurlijk om gewoon met z'n allen te spelen.
3: We zijn wel regelmatig dat we ook gewoon optredens aannemen als er
0: eentje
3: niet is.
1: Ja. Nee. Nee, klopt. Ja.
3: Behalve de drummer, die kan je natuurlijk niet missen.
0: Nee, er zijn wel
3: de drums en de bassist.
0: Ja.
1: Ja.
3: Die heb je wel eigenlijk altijd nodig. Maar,
1: Ja.
0: Hey, jullie naam is Nillik. En nu weet ik, omdat ik heb jullie gejureerd. Nu weet ik dat andersom is dat chilling. Toch?
1: Ja.
0: Dat is toch gaaf. Snap je hem nu, Mick?
1: Ja.
3: Daar komt hij binnen.
0: Och, wat een naam. We hebben daar ook, mag ik eerlijk zeggen, in de jury hebben we daar best wel over gediscussieerd. Van, joh, wat gaan we nou, wat is die naam nou? Wat is dat?
1: Ja.
0: En toen zei ze, ja, maar draai het eens om. En toen was ik zo van, dat is chilling. Oh, ja. Goed.
1: Het is ook een van de meest gestelde vragen die ik dan krijg. Van waarom wil ik? Wat betekent dat?
0: Ja.
1: Sommige mensen denken van, het heeft iets met nihil
0: nihilisme
1: of zo. Nihilisme inderdaad te maken.
0: Ja. Maar eigenlijk kunnen die mensen dan ook gewoon niet lezen, want dat is niet hoe je het schrijft.
1: Nee, zeker niet. Maar mensen kunnen er eigenlijk weinig soep van maken. Maar het is wel...
3: Maar als ik het heel eerlijk mag zeggen...
0: Ja. Oh,
3: ik vind het eigenlijk gewoon een kutnaam.
0: Represent Geert, oké.
3: We hebben dit bedacht toen we dus 17 jaar oud waren.
0: Ja.
3: En toen was het... Het is een heel obscuur... obscure term die wel ergens op het internet terug te vinden is. Ja. Als in het betekent zoiets als cool of swag of gaaf.
0: Ja, chillen. Ja,
3: dat was een beetje het niveau van ons toen we zo oud waren.
0: Ja.
3: Maar op een of andere manier hebben we er voor gekozen om het te veranderen. En het is toch gewoon onze bandnaam. Ja, ik denk niet dat ik ooit nog vanaf zo...
0: Nee, nou, dat is voor een reden dat jullie zo heten. En we hebben het er al lang genoeg over, volgens mij. Dus dat betekent ook dat het gewoon wel benoemenswaardig is.
3: Dat het dus een kutnaam is, omdat iedereen het altijd over heeft. Van, oh ja, wat is die naam nou?
0: Bij deze, het is een rotnaam, maar ze houden hem wel.
3: Ja.
0: En jongens, jullie hebben ook een EP opgenomen in 2019. Do You Mind?
3: Ja.
0: Als je naar nu kijkt, wat is er... Ja, ik heb deze vraag eigenlijk net ook al aan andere jongens van Graafland gevraagd. Maar wat is er veranderd, zou ik willen zeggen? Hoor je mij nu beter?
3: Nou, kijk, alle muziek die we maken is heel fluïde. Dus het nummer heeft vaak een akkoordenschema en een thema en een soort geraamte.
1: Ja, een bepaalde groove, niet te vergeten.
3: Ja, de groove is belangrijk. Alleen, ja, die nummers die veranderen gewoon altijd. Dus als je kijkt naar hoe we nu de nummers spelen van die EP in 2019, dan kun je ze bijna niet meer herkennen.
0: Nee.
3: En
0: er zit veel meer jeu in, zou je willen zeggen.
3: Nou, ik denk wel. Ik mag hopen dat we sinds 2019 wel een beetje gegroeid zijn als band, inderdaad.
0: It's safe to say, ja.
3: Ik denk het wel.
1: Ja, maar het is. En wat we nu, zeg maar, wat er nu aankomt qua muziek is dus denk ik ook wel heel anders. Omdat we hebben een nieuwe toetsenist. En die Yasha, die brengt echt wel nieuwe invloeden mee. En die speelt op een andere manier toetsen, zeg maar.
0: Ja.
1: We zijn door de percussionist anders gaan spelen. Omdat ik als drummer zijn natuurlijk veel meer een soort samen met hem een groove moet maken in plaats van in eentje.
0: Ja.
1: En we zijn ook gewoon ouder en we hebben andere invloeden en we luisteren naar andere muziek. En ik denk dat de EP in 2019 was sterk gebaseerd op Snarky Puppy. En ik zou nu wel willen zeggen dat we ook weer heel veel andere muziek hebben geluisterd. En dat vindt dan weer.
3: Ik denk dat we wat rauwer zijn geworden.
0: Wat rauwer?
1: Ja. Nou, zijn ook wat harder?
3: Wat harder, wat grover.
0: Maar ook voor jullie zelf dan? Qua dat je de lat misschien wat hoger legt nu voor jezelf, omdat je ouder bent?
3: Ja, zeker. Maar dat is ook... ik denk dat het heel belangrijk is om... je moet realistisch zijn. En we zijn uiteindelijk wel gewoon een jazzband in een wereld waar dat gewoon niet zo heel makkelijk is om voet aan de grond te krijgen. Nee. Alleen, ik vind dat we best ambitieus mogen zijn. En ik denk dat het helemaal niet raar is om gewoon... ver vooruit te kijken en te denken van we kunnen misschien dit festival spelen of we kunnen misschien daar spelen en ook om inhoudelijk op de muziek tijdens repetities gewoon heel kritisch te zijn en te zeggen van yo, dit was echt kut, dit was shit man, dit moet echt beter.
0: Maar doe dat nooit meer, alsjeblieft.
3: Ja.
0: Alright. Ja, oké. Okay. Ja, en jullie hebben, tenminste, jullie hebben meegedaan aan de grote prijs van Dordrecht en die hebben jullie gewonnen.
1: Zeker.
0: Hoe fijn is dat?
1: Dat is super fijn. Het was echt een ontlading. En het was heel grappig, want wij stonden helemaal aan de andere kant van de zaal.
0: Ja, dat klopt. Godzijdank.
1: En toen werd het opgeroepen. En toen moesten wij dus zeg maar met tromgeroffel nog richting het podium lopen. En dat duurde nogal lang.
0: Ja.
1: Dus voor degene die...
3: En wat het ook was, is dat de uitreiking van die prijzen was op zo'n manier dat op een gegeven moment voor die er waren natuurlijk best wel wat prijzen. Er waren vier bands en er was een publieksprijs en de eerste, twee, derde prijs. Ja. En de uitreiking was op zo'n manier dat we... het was of we hadden de eerste prijs gewonnen, of we hadden niks.
1: Nee.
3: Dus wij dachten echt van...
0: Laat maar zitten.
3: Het was echt alles of niks. Want wij waren ook heel blij geweest met een tweede prijs natuurlijk.
1: Ja. Maar het duurde steeds langer. En toen dachten we op een gegeven moment inderdaad was het moment dat we dachten... Nu zit misschien de eerste prijs wel in.
0: Ja.
1: En
0: jullie keken elkaar zo aan van oké.
1: Ja, precies. Ja.
0: Alright.
1: En we hadden dat niet verwacht. Want we vonden sowieso de tegenstanders waren allemaal bands met zeg maar duidelijk veel ervaring. En hele super creatieve acts allemaal.
0: Ja. De, dus, andere bands waren de bovendane Speaker Punch en Model Company. Dat was de avond.
3: Shout-out naar hun allemaal.
0: Ja, inderdaad. Absoluut. Super goed gedaan ook allemaal. Ja, zeker.
1: Dus ja, we hadden zelfs zoiets van, dit wordt er wel erop of eronder inderdaad. Het kan nu dus, toen ze op een gegeven moment dichter bij de eerste prijs kwamen, dachten we, het zou dus kunnen, in theorie. Maar ook wel van, oh, misschien hebben we dus helemaal niks. Dat zou ook nou, dus kunnen.
0: Ja, want het was wel grappig, want we stonden natuurlijk echt in de foyer. En ik dacht, eerlijk gezegd, dat we het op het podium gingen uitreiken. Maar ja. Dat was niet zo.
1: Nee.
0: En toen stond er dus een hele groep met mensen die van een ander feestje, ik geloof ook ergens in Bibelo, kwamen. Of die stonden daar al.
1: Het was ook heel druk.
0: En die waren dronken. En die stonden zo voor onze neus. En we stonden echt als bij als jury, stonden zo helemaal in een hoekje zelf.
1: Ja.
0: En we zagen al die prijzen, zagen we zo langs gaan. En we dachten, ja, gefeliciteerd. Dat was heel ongemakkelijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, toen was het zo dat jullie hadden gewonnen. En toen duurde dat heel even. En ik zag op een gegeven moment van die hoofdjes zo lopen. Ik denk, ja, daar komen ze, daar komen ze. Oké, goed. Wat hebben jullie gewonnen? Jullie hebben een prijs gewonnen dat jullie op Wandwijpop mogen spelen.
1: Ja.
3: Zeker weten. 6 juni.
0: 6 juni. Heel vet.
1: Ja.
0: En studiotijd?
1: Zeker. Ja, we hebben 2 dagen studiotijd. Dus dat is heel fijn.
0: En wanneer ga je dat doen?
1: Ja... volgens mij nog niet een officiële datum dat we echt dat al hebben ingepland. Maar we zijn wel heel hard bezig met, we willen eigenlijk alle muziek dan af hebben die we willen opnemen.
0: Ja, en, want is het haalbaar om in 2 dagen iets op te nemen? Iets echt, iets kwalitatiefs, gewoon...
3: Ja, ja, we hebben... Kijk, wij nemen eigenlijk... wat we in de studio opnemen verschilt niet heel erg veel van wat we live doen. Dus alles wordt... in 1 keer opgenomen, behalve als er bijvoorbeeld een heel moeilijk trompetlijntje in zit of we willen wat extra toetsen opnemen, dan doen we dat wel eens even los. Maar eigenlijk doen we alles gewoon in 1 keer opnemen.
0: Ja.
3: Dus en dan zeggen we gewoon van oké, we gaan deze middag dit nummer opnemen, dan doen we 6-7 keer en that's it. En heel soms plakken we dan nog 2 delen van 2 verschillende opnames aan elkaar. Maar heel vaak kan dat ook niet. Dus ga maar eens naar onze opnames luisteren die op Spotify staan. Er is geen opname waar geen fout in zit. Er zit altijd ergens, speel ik een noot niet goed. Maar dat hoort gewoon naar wel een beetje bij onze sound. Dus wij kunnen best wel snel veel opnemen.
0: Oké, interessant. Ja. En hebben jullie dan ook al een beetje een idee hoeveel nummers jullie daar willen gaan opnemen? Of gaat het er een beetje om spannen?
1: Ja, dat gaat er een beetje om spannen. Ik denk wel dat als we 2 dagen hebben, dan kunnen we wel... Nou, misschien dat het wel lukt bijvoorbeeld om 3 of 4 nummers, zeg maar. Dat je per dagdeel, ochtend, middag, elke keer een nummer doet. Ik denk ook wel dat we daarin... Want we hadden natuurlijk net over steeds kritischer worden op jezelf. Ik denk wel dat we... onze allereerste EP bijvoorbeeld, dat hebben we echt... in een midweekje hebben we gewoon 6 nummers opgenomen. En dan hebben we ook nog eens een heleboel gewoon gechilled en gerelaxed. En
0: chilling.
3: In een woonkamer.
1: Dus ik denk wel dat we wat kritischer zijn. Dus misschien dat het ook wel... Dat we 3 nummers doen, maar dat we dan wel zeggen van... Oké, dat zijn echt 3 nummers waar we super trots op zijn. En waar we echt alles eruit hebben gehaald.
0: Ja.
1: Dus het ligt een beetje aan. Ja.
0: En die nummers, ontstaan die dan gewoon door jam-sessies? Of wordt dat echt gewoon allemaal van tevoren geschreven? Want het is natuurlijk geen zang, er zitten geen lyrics in. Het is gewoon echt jazz, muziek.
3: Ja, het is inderdaad... ik zei het net al een beetje over die geraamtes.
0: Ja.
3: En die geraamtes ontstaan soms doordat iemand gewoon met bladmuziek komt en zegt, joh, dit wil ik spelen. Maar die bladmuziek is dan vaak heel minimaal. Dus dat bevat vaak alleen... akkoorden en ABC-secties. En dan gaan we tijdens de repetities gaan we uitvogelen van oké, wat moet de vorm worden? Kan ik misschien hier dit lijntje spelen? Ook heel vaak dat ik... Onze gitarist die schrijft het meeste eigenlijk. Die levert dat vaak aan. Het is ook wel eens dat ik zeg, joh, wat je nou hebt geschreven, dat vind ik zo, dit vind ik helemaal niks.
0: Vind ik zo achterlijk.
3: Ik wil iets anders doen. Of dit kan ik helemaal niet spelen. Dit is veel te laag of zo. Dit zit helemaal niet op mijn instrument.
0: Ja.
3: Dus dat is hoe nummers soms ontstaan. Maar het gebeurt ook heel vaak dat het inderdaad vanuit een jam komt. En dan begint iedereen iemand gewoon met een riffje. En dan denken van, oh, dit is vet. En dan ontstaat het een beetje uit zichzelf.
0: Mm-hmm.
3: En... dus het is een beetje een mengelmoesje van ideeën die mensen meebrengen naar de repetitie. En soms zijn die meer uitgewerkt dan andere keren.
0: Ja.
3: Maar het belangrijkste is dat er altijd vrijheid is om zelf dingen in te vullen. Om dingen te veranderen. Om te zeggen, ik wil dit niet, ik vind dit niet nice. Ik wil iets anders spelen.
0: Ja, jullie luisteren dan gewoon naar elkaar. Dat is toch wel heel fijn.
1: Ja. En het is een collectief, dus iedereen moet zich er ook wel in kunnen vinden.
0: Ja,
1: dus het is niet zo dat de gitarist zegt, we gaan nu... helemaal deze kant op en dan gaan wij dat allemaal uitvoeren.
0: Ja. Nee, precies.
1: Er zit wel een soort van gedeelde gedachte achter van, nou, oké, we moeten het allemaal nice vinden en dan pas gaan we echt spelen.
0: Dus jullie hebben ook nooit ruzie?
3: Nou! Ja, als er wel eens mensen in een slechte bui zijn, dan kan er wel eens een woordenwisseling zijn.
1: Ik vind het eigenlijk alles meevallen.
3: Het valt heel erg mee en het duurt ook nooit langer. Het duurt nooit langer dan de repetitie zelf. Als we na afloop buiten staan te roken, dan is het eigenlijk altijd wordt het altijd meteen opgelost.
0: Ja.
3: En dat is wel fijn hoor, want anders dan.
1: En we zijn ook wel gewoon een groep vrienden, zeg maar. Dus we hebben er ook
0: een soort familie. Dat schijnt altijd een cliché te zijn, hè? Dat bands dan zeggen we zijn elkaars familie, maar dat is in dit geval nog echt zo.
1: En we kennen elkaar natuurlijk ook al wel echt behoorlijk lang en we zijn wel een hechte groep ondertussen.
3: Ja. Je weet ook mensen in beperkingen en hun gebreken. Dus je kan dan ook iets
1: en van kwaliteit.
0: En sterke kant.
1: Ja, precies. Laten we het positief ook houden.
0: Oké.
3: Sommige mensen hebben ook kwaliteiten. Dat maakt het wel makkelijker om samen te
2: werken. En is er dan nog... ik ben ooit in de YouTube rabbit hole in A Silent Way van Miles Davis heel veel over gehoord en gelezen.
0: Ja.
2: En het is een beetje een mythevorming natuurlijk, maar als je daarover terugleest, dan komt het heel erg over alsof hij echt de dominante factor in het hele proces is. Heb je ook één iemand die een soort van de leiding zou je kunnen noemen?
0: Is dat dan vooral de gitarist?
3: Nee, kijk, Tijmen is on stage, is hij de bandleider. Dus als we een overgang hebben, dan hij geeft dat aan. Dat is gewoon, uit praktisch oogpunt heb je dat nodig.
0: Ja.
3: En ik denk dat we tijdens de repetities, zijn er wel mensen die wat dominanter zijn dan anderen.
0: Ja.
3: En dat is ook prima, want 7 mensen is best wel veel. En, en ik denk dat ik en Jan en Tijmen wat dominanter daarin zijn en andere mensen.
0: Maar dat hoort denk ik ook, want er zijn ook mensen die juist graag wat meer de volgen... het volgen aannemen, zich daar comfortabel in voelen.
1: En Tijmen is, doordat hij muzikaal leider is, want hij doet het tijdens optredens, maar hij draagt ook de meeste muzikale ideeën.
0: Ja, precies. Ja.
1: En hij heeft daar denk ik ook wel heeft er een sterk ontwikkelde mening over, zeg maar.
0: Ja.
1: Hij is heel veel geluisterd. Hij is niet baas, maar...
0: Tijmen, waar ben je dan?
1: Volgens mij is hij aan het werk. Dus,
3: er zijn ook mensen die gewoon komen en spelen.
0: Ja,
3: en dat gewoon fucking goed doen.
0: Ja.
3: Maar daar voor de rest niet zoveel... Dat is ook prima, weet je. Dat, dat heb je namelijk in zo'n grote groep.
1: Ja.
2: Klinkt zo werkt.
1: Het werkt zeker. Ja. Ja.
0: Cool. Hey, ik zei het net al even, maar ik heb jullie natuurlijk niet meer gesproken na de Grote Prijs in Dordrecht. Ik heb daar gejureerd en dat was heel erg leuk. En ik had een aantal voorrondes waarin eigenlijk de bovendanen Speaker Punch en Model Company, die heb ik allebei nu 2 keer mogen jureren. En jullie had ik nog niet gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was wel grappig, want ik stond in de zaal en ik dacht oprecht, ik heb het ook allemaal opgeschreven. Ik dacht, misschien moet ik het even voorlezen, dat is wel leuk. Ik had eigenlijk helemaal geen kritiek. Ik had geen kritiek, dat vond ik heel erg.
3: Ga er even rechtop voor zitten hoor.
0: Even kijken hoor. Niet stoppen. Had ik erbij gezet, omdat ik het echt heel erg leuk... Ik wilde er echt in blijven, zeg maar. Ik had een vraagteken gezet bij strijkers. Of jullie er geen strijkers bij moesten hebben. Dat dacht ik aan. Maar dan wordt dat nog groter, de band. Ja. Sta je eigenlijk met z'n 10?
1: Nou, we hebben er wel... Het is echt wel een soort van... in ieder geval voor mij nog wel een soort van droom...
0: Ja.
1: Om een keertje iets symfonisch
0: erbij te doen.
1: Zeg maar. Ja, het lijkt me heel vet, omdat zeker voor een opname...
0: Ja.
1: Dus mocht hij nou zitten te luisteren en denken...
0: Ik heb een strijker.
1: Ja, ik ben een strijker. Ik speel viool of cello.
0: Ja.
1: Nee, dat zou wel iets zijn. Ja.
2: Maar we moeten dan met het vuurwerkverbod...
0: Jeumig. Strijkers.
1: Ja. Rode kaart is dit.
0: Even kijken wat heb ik nog meer opgeschreven. Ik kan mijn eigen handschrift ook helemaal niet meer lezen, joh. Want ik schrijf heel snel en dan zo staand. En dan tegelijk ben ik zo van aan het dansen. En werkt het allemaal niet. Even kijken, wat heb ik nog meer. Lekkere Sint heb ik erbij gezet. Ja, niet per se degene die het deed, maar gewoon als in wat je hoorde, dacht ik dan, yes.
3: Hij heeft gewoon een vriendin, hoor.
0: Oké. En ik heb erbij gezet, dit is dus echt een band. En daarmee wil ik ook gelijk afsluiten. Wat ik al zei, geen kritiek had ik. Maar ik had echt het idee dat jullie daar als echt een band op het podium stonden. Want jullie waren heel erg met elkaar bezig. Maar ook gewoon lekker je eigen ding aan het doen. En het zag er gewoon heel sympathiek uit allemaal. Ik dacht, dit kan je zo ergens neerzetten. En dan heeft iedereen feest met een wijntje en een biertje in hun hand.
1: Ja, want de complimenten.
0: Nou ja, sorry. Ja, ik heb het toen niet kunnen doen, dus ik doe het nu.
1: Ja, dat is
0: Hebben jullie Sylvia nog gesproken aan het eind van de rit, of niet?
3: Ja, buiten heel even.
0: Heel even, oké.
3: Ja. Maar niet, ook niet heel uitgebreid inhoudelijk.
0: Had ze kritiek of niet?
1: Nou, we hebben in de voorronde sowieso wel met haar gesproken.
0: En toen heeft ze er
1: wel,
0: ja.
1: En toen heeft ze wel, en we hadden sowieso, alle drie de mensen in de voorronde hebben wat uitgebreider gesproken. En toen hadden ze wel inderdaad wat opbouwende feedback / kritiek. Wat ik heel nice vond om te horen, overigens ook. Omdat kijk, als mijn moeder of vrienden of wat dan ook naar dat concert komen, dan en je vraagt ze na afloop van, goh, wat vond je ervan? Dan is dat altijd een beetje in het antwoord van, ja, supergoed en knap.
0: Ja, weet hartstikke ik het. En, leuk.
1: Ja, precies,
0: we weten het nou wel, man. Ja,
1: en je wil natuurlijk eigenlijk dat iemand met een hele specifieke blik kijkt naar...
0: Ja, snap ik.
1: Goh, weet ik het, de uitstraling van jullie op het podium nog beter door dit en dit. En dat vond ik echt heel leuk om te horen.
0: Ja.
3: Ja, dat is inderdaad wat ze voor kritiek hadden, was toch ook wel een beetje dat we... Nou ja, we zijn inderdaad heel erg een band.
0: Ja.
3: En, maar dat we soms... iets te veel uitstralen dat we het echt gewoon voor onszelf doen.
0: Ja. Dat jullie net te veel lol hebben met jullie zelf.
3: Zou ik namelijk met mijn rug naar het publiek staan en met mijn gezicht naar de rest van de band toe.
0: Dat deed je ook een paar keer, hoor. Dat deed hij ook, hoor.
3: Dat gebeurt ook heel vaak. En dat is iets waar we geprobeerd hebben iets aan te doen in die finale. Om iets meer met het publiek te zijn.
1: Niet te veel. Er is een hele, ik vind echt een hele tekenende foto dat jij inderdaad met je rug, en dan kijk je, zeg maar, want het is vanaf het perspectief van mij, en je kijkt, zeg maar, echt zo van, oh, lekker ritme, jongens, of lekkere groove. En dat is inderdaad echt helemaal naar ons toe gericht. Ja. Zeg maar. Dus niet met het publiek. Dat is echt zo'n typische, en dat gebeurt heel vaak.
0: Met je rode blouseje aan.
3: Dat is ook, nice ook, dat je als je op het podium staat, dat je elkaar even een soort van erkent van, oké, ik kijk jou aan en gewoon een
1: praatje. Ja, zeker.
0: Dat is ook het mooie eraan.
3: Nice wat je nu aan het doen bent. En daardoor kan je een soort van die hype creëren op het podium.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja.
0: Alright, jongens. Nou, ik vond het superleuk dat jullie er waren.
1: Zeker.
0: Heel erg bedankt. We willen nog wel een nummer van jullie draaien, maar welke wordt dat? Dat mogen jullie bepalen, natuurlijk.
2: Het is wel ongeveer 5 minuten duren.
0: Ja. Oh. Get it high.
3: Energiehuis zou moeten passen, denk ik.
1: Ja, of Get It High. Energiehuis of
0: die past ook wel. Dan veet die net gewoon een beetje uit.
3: Ja, kiezen jullie maar.
0: Ik vind Get It High.
3: Een van onze laatste twee.
1: Ja, Get It High.
3: Ja,
1: Get It High.
0: Ja, die ben ik. Oké, nou ja, wij zijn ook niet meer te horen zometeen. Dus bedankt allemaal weer voor het luisteren. Ja. Shout-out naar de keuken die ook de radio aan heeft staan bij mijn werk. Dat vind ik leuk dat jullie luisteren. Dat was hem weer. Tot volgende maand.
2: Tot volgende maand.
0: En dit is Nelly.
3: Dank je wel.

Thank you.

Next station, Serdika. Transfer to line 2, Nadezhda Lozenets.

Jones.

Thank you.

Thank you.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen